Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen, dat is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Thank you.

life.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: 3 uur Etje Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis, bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen, het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De partijen CDA, 1 Ermelo en ChristenUnie liggen op koers om op 8 juli hun coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2026 tot 2030 te presenteren. Dat melden de betrokken partijen na enkele weken van intensieve onderhandelingen. Volgens de coalitiepartners verlopen de gesprekken constructief en wordt gewerkt aan een akkoord dat aansluit bij de opgaven waar Ermelo de komende jaren voor staat. Daarbij wordt ingezet op een zorgvuldige uitwerking van de plannen en afspraken voor de nieuwe bestuursperiode. Als de planning wordt gehaald, wordt het akkoord op 8 juli openbaar gemaakt. Daarna kan de verdere vorming van het nieuwe college van burgemeester en wethouders plaatsvinden. De provincie Gelderland overweegt haar eigen stikstofbeleid in te trekken als het kabinet met strengere maatregelen komt dan de provincie zelf voor ogen heeft. Dat heeft gedeputeerde Hans Mol aangegeven tijdens een bijeenkomst met melkveehouders. Gelderland werkt momenteel aan het plan met bufferzones van 500 meter rond Natura 2000 gebieden, waaronder de Veluwe. Volgens de provincie moet dit bijdragen aan het terugdringen van stikstofuitstoot en ruimte creëren voor vergunningverlening en woningbouw. Gelderland presenteert op 23 juni het eigen stikstofplan. Enkele dagen later wordt het landelijke stikstofbeleid van het kabinet verwacht. En tot slot, het 400 geneeskundig bataljon dat momenteel is gevestigd in Ermelo verhuist mogelijk naar de nieuwe defensiekazerne die gepland staat in Zeewolde. Dat blijkt uit de nieuwste plannen van Defensie voor een grootschalige militaire locatie in Flevoland. Naast de Ermelose eenheid zouden ook het Joint Intelligence Surveillance Acquisition Reconnaissance Commando, kortweg JISTARC, uit het Harde en het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek uit Soesterberg naar Zeewolde verhuizen. Defensie wil op de nieuwe locatie zo'n 6000 medewerkers en 1000 pupillen onderbrengen. De kazerne moet uitgroeien tot een van de grootste militaire complexen van ons land. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is vrijdag, we gaan het weekend weer inluiden. En dat klinkt dan meestal zo, hè. Ja, dan staat hij voor de deur. En dat betekent dat we vanaf 10 uur ook weer bier en bitterballen hebben.
1: Hey, wat is wakker? Hey, sta

En voor de rest, de eerste verzoeken zijn alweer binnen. Je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen. Dus kijk maar even wat het best bij je past. En voor de rest gaan we dan gezamenlijk het weekend inluiden. En ik zie weer even berichten voorbij komen. En ik denk, nee, het zal toch niet waar zijn. Hè? Memphis Depay zondag. Nee toch, alsjeblieft. Nou ja, we gaan toch weer naar huis, naar de eerste ronde al. Dus maakt op zich allemaal niet zoveel heel veel uit. Ik heb de tweede helft van Tsjechië, Zuid-Korea gezien. En voor de rest heb ik er nog helemaal niks van meegekregen. Ja, het is er gewoon vroeg wakker ben, hè. Ja, dus. Nou. Voor de mensen die het van plan zijn om te gaan volgen en alles hebben gezien al. Of tot nu toe hebben gezien. Ik ben benieuwd wat je van vindt, wat je indrukken zijn, hoe je het beleefd hebt enzovoort enzovoort enzovoort. Maar goed, alles op zijn tijd. Lekker beginnen aan het weekend. En dat betekent dat we ook lekker gaan snoezen, de eerste drie nummers.

Zo, dat was hem. Gimme Some Love in de ochtendgymnastiek. En de Blues Brothers zorgden voor de nodige actie. Goed, ik zei al, we hebben op verzoekjes al binnen een stuk of 9. Dus dat schiet lekker op. Het is ook alweer 8:10. Dus we gaan zo ook naar het weerbericht. Maar laten we eerst even een... Gert Leter die Barneveld heeft... Gert Leter die Barneveld heeft ook 2 platen. En hij heeft... Eén, die past in het snoezuur.

Mooi sfeertje ook. En er is nog zo'n nummer die me daar ook aan doet denken altijd. Als ik die hoor. En dat is deze.

Ja, die moet er altijd even uit. Als je time is on your side, dan ja, vind ik, if you need me, moet er dan ook bij. En Gert, die zegt, geweldig, bedankt Stones fan. Ja, ja, hij heeft een logo van de Stones bij gedaan. Er likt me iemand hier gewoon het gezicht. Zo'n groot logo heb ik voor mijn neus. En nou, Gert is er blij mee. En er komt daar dus nog een Stones nummer. En daarmee hebben we dan het super trio ook weer compleet. Maar laten we voordat we naar het weerbericht gaan nog even...

Ciao, Brandon Flowers, ja, dat was hem. Ik moest even kijken van hoe heet die beste man ook alweer. En volgens mij is het de zanger van de Killers, dacht ik zo uit mijn hoofd, maar helemaal zeker weet ik het niet. Wat ik wel zeker weet is dat ik het weerbericht voor mijn neus heb. Eerst veel bewolking en wat regen, later geleidelijk droog, maar vanmiddag wederom veel bewolking en enige regen. Het wordt 18 graden en daarmee tikken we weer de eerste plaats aan in Nederland, maar met z'n allen. Behalve dan de Waddenzee, daar is 17 graden. Zuidwestenwind, matig of vrij krachtig, 3 tot 5 boven, langs de kust soms krachtig, 6 boven. Geleidelijk ruimend naar west tot zuidwest. Ja, het ruimen van pluimvee is afgelopen nu, dus dan kunnen we de wind gaan ruimen. En dan de komende 5 dagen, morgen 17 graden, 's nachts 13. Zondag 18, 's nachts 12. Maandag 17, 's nachts 12. Dinsdag 22, 's nachts 10. Woensdag 25, 's nachts 14. Dan de kans op neerslag, zaterdag 50%, zondag 15, maandag 10, dinsdag 20 en woensdag 20%. En de kans op zon in procenten, zaterdag 40, zondag 60, maandag 60, dinsdag 40 en woensdag 60%.

vorige week ontketen die nog een hype. Een rain-hype. Hij vroeg een nummer aan omdat hij op de camping zat. Over rain. En iedereen sprong er bovenop. Rain. We hebben tot 10 uur rain. Of tot 9 uur rain gedraaid. 2 uur lang achter elkaar. En nu is hij gewoon aan het bouwen. En, maar toch verzoekje. Only happy when it rains van Garbage. En dat hoorde je net voorbij komen. Goed, dat was een verzoekje van Erik Raas dus. Dan kunnen wij verder met...

Bas Kerksmit, what can I say? En ja, dan gaan wij even door naar het volgende nummer. En dat is deze. En er zijn geen files. Ja, op de A30 niet. Ja, er staat er wel in. Nee, die is dicht, dus er staat geen file. De A28 geen melding van en de A1 ook niet. Nou, zijn we snel klaar, hè?

Weekends are not my happy days. Brainstorm, nou, mij wel hoor. Dat weekend maar lekker komen.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Groningen richting Zwolle, 7 kilometer file tussen Afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle-Noord. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het tweede uur. En we begonnen met een verzoekje, derde nummer van de Stones. En dat kwam natuurlijk van de Stones-fan Gert Leter, Ruud Banneveld. En hij wenst bij voorbaat nu alvast, zonder anders misschien straks iemand vergeten, alvast iedereen een heel fijn weekend. Goed, dan we zijn toch begonnen met de verzoekjes. Dan doen we er nog maar één van John Zutekau. En dat is deze.

Ja, en dat was dan maar weer Fenomeen op verzoek van John Zutekau. En dan blijven we nog even van Duitsland gaan we naar, ja, naar de herkomst van het nummer Zoutlanden. Komt namelijk ook uit Duitsland, maar uitgevoerd door Nederland en België.

één nummer en dan gaan we naar de headlines van de NOS kijken. Ik heb zo'n vermoeden hoe de reacties daarop zullen zijn. Dat is op vrijdag altijd laag. Maar ja, je weet maar nooit. Nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Ja. En dit is Blondie.

Met het nummer Union City Blue. En ja, die horen we dus nu voorbij komen. En eens even kijken. We gaan naar de headlines van de NOS. En die staat klaar voor me. Dus met de headlines. Ik noem ze op met de bijbehorende.

Zeeland 104 en Nipkow schijf voor de afval Chinees. Nou, 104 zit een abonnement op, die pakken we sowieso. Goed, gaan we naar een verzoekje van Erik Ras. En dat is deze.

0: Zo, dat was even Blue Café uit een Poolse band. En, daar kom ik om bellen binnen zo te zien. Ja, goedemorgen weer van de lijn.
1: Goedemorgen Bas, met mij en met Elisabeth. Zou je alsjeblieft voor mij de plaat kunnen draaien? Als je wilt, van Ray Charles en dan Crying Time.
0: Crying Time, Ray Charles.
1: Van Ray Charles.
0: Ja, ik ga hem voor je opzoeken.
1: Ja, alright. Dankjewel, man.
0: Oké. Hoi. En dit is een verzoekje van John Zoetekouw.

0: Nummer, wanneer zie ik jou eens weer? Zo heet het nummer, Johnny Bolk.
1: Wanneer zie ik jou eens weer?
0: Ja, wanneer zie ik jou eens weer? Nou, ik denk voorlopig niet, Johnny. Johnny Bolk, aangevraagd door Johnny Zudekouw. Dus het sluit wel allemaal heel mooi bij elkaar aan. Het luistert allemaal heel nauw. En wat ik al verwachtte, er zijn geen headlines die voorgelezen hoeven te worden. Nou, helemaal mooi. Gaan wij lekker verder met muziek.

0: Zo, nog een keer Blue Café uit Polen helemaal. Ja, als ze dan toch hier zijn, moet je ook maar meteen even uitbuiten. Hè? Ja, zo gaat het meestal met Polen, toch? Eens even kijken, dan... ik ben nu nog trots dat ik alle uitslagen van het WK weet. Ja, ja, alle uitslagen, ik weet ze allemaal. Mexico, Zuid-Afrika, 2-0. Zuid-Korea, Tsjechië, 2-1. Nou, en daar waren ze. Mooi, hè? We gaan naar het verzoekje van Elisabeth, Crying Time.
1: Oh.

Zo dan. Ja, en daar waren we alweer binnen. We gaan eens even kijken. Oh ja, Blue Rodeo. We zitten een beetje in de blauwe sfeer. Hè? Blue Rodeo, ja, wie... Ja, waar ken je het van? Ken je het überhaupt, Blue Rodeo? Nou, we gaan het zo horen. En ja, ik zit even te kijken, maar ik heb niet zo heel veel te melden. Dus ja, dan zijn we ook snel klaar, toch? Ja, het is vrijdag, we gaan het weekend inluiden. Er komen steeds meer verzoekjes binnen. Dus ook dat is dan allemaal voor iedereen een wens. Lijkt het wel. Gaan wij even verder met Blue Rodeo. Ja, we waren net al Blue Café. En dan druk ik weer op een knopje ernaast. Ja, dat moeten we ook niet...

Zo, Blue Rodeo hasn't hit me yet. Ja, fijn, fijn liedje. Krabbelt lekker door en ja, er is niks mis mee. Goed, dan Laurentius is ook weer van de partij. En hij doet ook even een paar duiten in het zakje waar dit er een van is.

0: Ja, en er zien zelfs nog tekort. Ja, ik heb in de laatste tijd wat met timen, hè. Dat is wel even een dingetje, maar goed. Ja, het is niet anders, hè. Ja, het is niet anders. Dus we gaan naar het nieuws van 9 uur alweer. En dan zitten we nog een uurtje van de bier en de bitterballen af. Dus ik ga alvast de aardappels afgieten. En dan, dan zien we vanzelf hoe het dan verder loopt. Gaat helemaal goed komen. Maar eerst laten we het nieuws van 9 uur maar even doen.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
3: De veiligheidsregio hebben we natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
2: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
4: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
2: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

En zo gaan ze nog even door de Blues Brothers met Sweet Home Chicago. En daarmee is het derde uur ook alweer geopend van De Wereld Wordt Wakker. En ik pak even wat e-mails uit de e-mailbox natuurlijk. Uit de mailbox, moet ik eindelijk zeggen. En nou, dan gaan we dit uur wel even vullen met regionaal nieuws. Ondertekening van het bouwteamovereenkomst markeert een belangrijke stap voor de nieuwbouw van het Sint-Jansdal in Lelystad. Ja, in Harderwijk wordt er al flink verbouwd, maar in Lelystad gaat het toch gebeuren. Er is een handtekening gezet door ziekenhuis Sint-Jansdal Unica van installatietechniek en Goossen te pas aannemer. En ze hebben een bouwteamovereenkomst voor de nieuwbouw van het ziekenhuis in Lelystad getekend. Met deze overeenkomst leggen de partijen vast dat zij als bouwteam intensief gaan samenwerken aan de verdere uitwerking van het project. En dus dat gaat allemaal gebeuren. Het is ondertekend en de bouw staat naar verwachting 2027 en heeft een doorlooptijd van circa 2 tot 2,5 jaar. De oplevering staat gepland voor eind 2029, waarna begin 2030 de verhuizing en ingebruikname kan volgen. Op dit moment bevindt zich het project in de fase van het ontwerp naar de uitvoering gaan. Dat dus. Nou, hebben we dat even gemeld, kunnen wij door met het volgende nummer alweer. En dit komt weer uit het kader van de verzoekjes.

En zo kabbelen ze langzaam richting de uitgang. De Blue Oyster Cult met Don't Fear the Reaper. Nou, dat zal ongetwijfeld lukken. Na een paar keer aanhoren van dit lied. Dan gaan we naar een verzoekje van Sean Zoetekouw. Die zetten we even klaar. Maar we gaan ook weer even een bericht erbij pakken. Eens even kijken. En dat is... waar had ik hem gelaten? Daar had ik hem gelaten. Bijgaande persberichten. Ja, oh ja. Kom eens even gratis binnenlopen bij de laatste twee lessen van Dansen op Recept van dit seizoen. Wat als bewegen niet alleen oefenen is, maar ook plezier, expressie en ontmoeting. Vanuit die gedachte ontstond enkele jaren geleden Dansen op Recept bij Cultuurcursus in Harderwijk. Dit is een cursus speciaal ontwikkeld voor mensen die te maken hebben met chronische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, niet aangeboren hersenletsel en andere aandoeningen waarbij motorische, cognitieve en of evenwichtsproblemen een rol spelen. De laatste twee lessen van dit seizoen waar je gratis binnen kan lopen vinden plaats op de woensdag 17 juni, volgende week dus, en 1 juli 2026. De lessen zijn van 14:15 tot 15:45 in wijkcentrum De Roef, Middelsterwijd 2 tot 4 in Harderwijk. Belangstellenden mogen vrijblijvend aansluiten om kennis te maken. Nou, dat dus. Hebben we dat gemeld, gaan we naar het volgende verzoekje, zoals ik het al aangaf. En die komt van Sean Zoetekouw.

Lowdown Boskeks. Ja, en we gaan weer even door naar het volgende verzoekje. En die staat klaar van Laurentius. Maar we gaan ook eerst even weer een persberichtje pakken. Burgemeester Lambooi van de gemeente Putten heeft gisteren 11 juni officieel een witte anjerpark onthuld. Perk onthuld, op het Fontanusplein in Putten. Dit bloemenperk is een blijvend eerbetoon aan alle veteranen die zich hebben ingezet voor vrede, vrijheid en veiligheid. De witte anjer staat symbool voor waardering, respect en dankbaarheid voor hun inzet en toewijding. Met het witte anjerperk heeft Putten een mooie plek gecreëerd om stil te staan bij de belangrijke bijdrage van veteranen aan onze samenleving. Bij de officiële opening is ook ontwerpster Mayella Geskes aanwezig. Zij ontwierp de plantenbak waarin het Anje Bloemperk is aangelegd. Ze heeft ook het...

Kunstwerk op de, het hert bij het gemeentehuis gemaakt. Met het ontwerp voor het witte Anjeperk voeg zij opnieuw een verbindend en herkenbaar element toe aan het dorpsbeeld. Zaterdag 20 juni organiseert de gemeente Putten de regionale veteranendag. En dat is morgen dus. Nee, dat is volgende week. Volgende week zaterdag de regionale veteranendag Noord en West Veluwe. Voor veteranen uit de gemeente Ermelo, Nijkerk, Putten, Harderwijk en Zeewolde. Zij kunnen het witte Anjeperk dan bekijken. Kijk het maar, zeggen we dan. Hè. En dan gaan wij naar het verzoekje van Laurentius.

Ja, en dat de Bowery of de Owery, wat was het nou? De Bowery, ja, was dat, hoorde je. En dan ga ik naar het verzoekje van Erik Ras. En ik heb het vermoeden dat Erik Ras ergens pepernoten heeft zitten zien liggen. Want dit vraagt hij aan.

Ja, meestal vinden Erik Ras en Koos zich wel in de muzieksmaak, maar nu dus helemaal niet. Nee. Koos haat Bruce Springsteen. En Erik Ras haat de lucht van speculaas, waardoor hij op dit nummer kwam. Want hij woont schijnbaar in de buurt van Delft en dat schijnt de hele dag te stinken. Naar speculaas, pepernoten enzovoort enzovoort. Ja, en zo zie je maar weer dat er dan twee levens van jonge, veelbelovende mannen helemaal overhoop worden gehaald door de omstandigheden. Ach, ja, het kan raar lopen. Nou, een gezond saladetje er maar dan.

Hij schreef het ooit zelf, hè. Boudewijn de Groot. En Hans de Boy ging ermee aan de haal. Maar hij heeft dus zelf ook maar even een versie ervan gemaakt. En dat is deze. En dit is weer een verzoekje van Laurentius. En daarna doen we er nog even van Erik Ras. En dan zit dit uur er ook weer op.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
2: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
3: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport. Of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
1: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, je hoort het al. Het is even wat rustig in de achtergrond stemmen. Want Bert en ik zongen allebei even niet mee. Dat komt omdat ik niet geprikkeld werd. Want Bert is er nog niet. Ja, hij is er wel. Maar hij had net wat problemen met de opnameapparatuur. Dus hij is iets vertraagd. Dus we hebben afgesproken dat ik eerst even met Ronnie ga bellen en dat soort dingen doe. En dan dat hij dan aanschuift. Dus... Hij is onderweg, zeg maar, van hiernaast naar hier. Maar gaat even iets langer duren dan gepland. Ja, dat heb je met noodgevallen, hè, bij EHBO, bij ongelukken en zo. Dus dat. Dat betekent dat... ik pak de lijst er even bij met de playlist. En dan wil ik maar even een feestnummertje erin knallen.

0: Ja, Paul als El Starke opende dat eerste plaatje. En dan doen we nog even één nummertje. En dan gaan we bellen met Ronnie Mans.
1: This is our battle cry.

0: Så var det rødsel.
1: Goedemorgen, VPM, Loos Peek Patronie.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben wel bier in midden bellen, maar Bert is iets wat vertraagd, want de apparatuur deed niet helemaal wat hij wilde, dus hij is onderweg.
1: De apparatuur deed niet helemaal
0: hij zat hiernaast in Studio B opname te maken, maar toen ging die opname een ander leven leiden. Ja, dus
1: Nou ja, goed, de evenementen doen hopelijk wel wat ze moeten doen.
0: Ja.
1: In droog weer hopelijk, morgen. En dan gaan we morgen genieten van het mini Chanticoren Festival op het Pauweplein. Drie verschillende Chanticoren zullen een optreden verzorgen. Ermeluiden, de Kajuitzangers uit Putten en het Roerom uit Barneveld. Tussen 11 en 5 op het Pauweplein in Ermelo. En kom ook even luisteren en meezingen. We hebben een bijzondere plantexcursie op landgoed Staverden. Morgen om 2:00. Georganiseerd door de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen. En dan gaan ze onder andere naar het verbrande bos van landgoed Staverden en de leenputten van de gemeente Ermelo. Vanaf 2:00 dus, vanaf het bezoekerscentrum Staverden. En vooraf online reserveren is verplicht. En dan hebben we de Maak een Bandana armband bij het museum Het Pakhuis. Dat is ook morgen doorlopende activiteit tussen 11 en 4. Dat is bij het museum aan het Molenaarsplein nummer 24. Met een simpele boerenzakdoek toon je in no time een unieke armband om je pols. Knoop, draai en stijl erop los. En je gaat naar huis met een zelfgemaakte accessoire. Dan gaan we naar de zondag en dan hebben we nog live muziek van Heels en Sneakers bij Brasserie Staverden om 2:30. Zij op Heels, hij op Sneakers. Het akoestisch duo Heels en Sneakers die brengt bekende hits uit. Vrijwel elk genre net even anders. Tot zover.
0: Nou, dan mag jij kiezen uit drie Nederlandse producties. BZN met Mon Amour of Birdie met Lady Lolita. Of Ancora met Terug naar Zee?
1: Dan gaan we maar terug naar zee.
0: Terug naar zee, gaan we dat doen en dan wens ik jou een heel fijn weekend.
1: Hetzelfde!
0: Hey!
1: Doei!

En toen was hij afgelopen. Nou, dat mag. Ik bedoel, er zijn nummers voor, hè. Om te beginnen en te eindigen dus. En Ronnie had een keuze. Dit is bijvoorbeeld de andere die hij niet koos.

Ja, en dan, ja, dan komen de verzoekers binnen en hallo wensen naar bed. Maar hij is nog niet hier. Hij wel in het pand al, maar ja, hij komt elk moment, komt hij, zal hij, nou ja, deze ochtend voor 12, laten we het daarop houden. Dat hebben we dan in ieder geval duidelijk. Eens even kijken, dan gaan we naar...

Ja, en daarmee zijn we aangekomen bij het verzoekje van Erik Ras, want die had er inmiddels al 2 ingediend. En dus zij wil ook niet achterlopen natuurlijk. En dat gaat over

de Peel in de fik. Ja, en de Peel, dat is een belangrijk gebied. Althans, dat hebben we vroeger op school geleerd. Ik denk dat tegenwoordig bijna niemand meer weet wat de Peel überhaupt is. Hij staat in de fik in ieder geval. Volgens de Roanezen.

ik hoor daar toch een bepaalde melodische zin dat ik denk, hé, dat hebben ze daar vandaan of daar vandaan. Maar dan gaat het toch niet verder. We gaan wel even verder met de verzoekjes. Deze komt van John Zoetekouw in het bier- en bitterballen sfeertje. Hoppa!

0: De Brotherhood of Man met Kiss Me, Kiss Me, Kiss Your Baby. Ja, ook een soort verbond, hè, zoals bier en bitterballen verbonden is. En dit verbond is weer compleet. Goedemorgen, Bert.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, en hoe was je week, jongen?
1: Ja, nat vooral natuurlijk.
0: Nat, ja.
1: Daar viel er weer een beetje tegen. Maar ja, goed, zoals ik hier eerder, we krijgen weer... Het lijkt erop dat we echt Hollandse zomer gaan krijgen. Dus je krijgt niet echt weer de gelegenheid om aan een bepaalde temperatuur, zomerse temperatuur, te wennen. Want tegen de tijd dat je denkt van, hé, nou heb ik hem te pakken. Dan knalt hij weer naar beneden en dan krijg je weer een lopende neus en weet ik veel wat allemaal van toestand. Maar in ieder geval, zoals van de week nog iemand helemaal zei van, alles goed. Ik zei, nou, niet alles, maar wel gelukkig het meest.
0: Alles is ook wel heel veel. Hè?
1: Dat is heel veel, ja.
0: Maar even anders, 1900 mensen hebben meegedaan aan de avondvierdaagse. Die zijn maandag begonnen, gisteravond was de laatste avond volgens mij in Ermelo.
1: Ja,
0: hoeveel avonden zijn er eigenlijk doorgegaan? Want één is er sowieso gecanceld.
1: Eentje is er gecanceld en voor zover ik weet, is dat ook weer de rest, daar staat de enige geweest. Dat was ook de enige avond dat er voor de enige dag dat er voor heel Nederland code...
0: Ja, code geel. Code geel maar uiteindelijk was het één bliksemflitsje en één donderwolkje.
1: Ja, maar op bepaalde andere plekken, want ik zag... Van de week toevallig nog weer eventjes beelden voorbij komen van een camping in Brabant, was dat, meen ik. Nou, dat leek net of dat ze midden in de winter, er lag 2-3 centimeter hagel.
0: Ja, Brabant, ja, maar dat noem je ook alweer een deel.
1: Brabantse nachten zijn lang, ja. Maar in ieder geval, het zou je maar treffen.
0: Ja. Nou ja, goed. Dus, maar dat is maar, krijgen ze nou ook een driekwart medaille dan?
1: Nee, ze krijgen gewoon...
0: Een volle map.
1: De volle map. Goh. Anders moesten al die hoekjes er nog weer uit gaan krippen.
0: Ja,
1: worden.
0: Maar ja...
1: Bedoel, dat is maar ook nog weer de werk.
0: Ze hebben maar 3 avonden gelopen. Eerlijk is eerlijk.
1: Ja.
0: Dat zou er wel zijn.
1: Staat zo in de reglementen. Dus ja, protocolletjes. Als je er dan 3 aan geloven hebt, nou, dan krijgt hij toch geen medaille.
0: Vooruit dan maar weer.
1: Ja, zeker.
0: Nou ja, ik begin altijd om 10 uur met het leeggooien van de WhatsApp-bakken. Dus er waren een heleboel mensen, zo'n beetje half Nederland, heeft jou al goedemorgen gewenst.
1: Nou, dank je wel.
0: Ik heb ze allemaal uitgelegd dat allemaal je rond de tijdstip aan zou schuiven.
1: Ja.
0: Nou, dat is dan geregeld. Gaan we weer even een verzoekje draaien van een van die trouwe luisteraars.
1: Aha.

0: Ja, je hebt net de overkeers vanmorgen natuurlijk opgenomen. Een paar hindernissen tegengekomen. Maar ben je ook nog een thema tegengekomen? Of,
1: nou, themaloos. Dat thema, dat kwam me van de week eigenlijk een beetje aanvliegen. Zo, ik hoorde zo links en rechts om me heen over examens en uitslagen van examens en zo. En dan zie je overal de vlaggen weer en de tassen erbij aan de vlaggenstok reizen. En denk ik van, jongens, examen gedaan, geslaagd, feestje bouw. Dus morgen, uurtje. Duitsstalige partymuziek.
0: Partymuziek voor alle mensen die een examen hebben gehaald.
1: Ook voor degene die van die een partijtje nou.
0: Die even de huilbuien moeten onderdrukken.
1: Juist.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we dat meemaken. Eens even kijken. Dan had iemand nog gereageerd op het vorige nummer net. Dat was volgens mij Erik Ras. Daar gaan we even naar luisteren ook wat hij dan te zeggen heeft.
2: Lekker man!
0: Oh ja. Dat is Erik. Nou, heb jij een potje met vet opgeschreven?
1: Ja.
0: Van Hydra, maar nou zie ik, ben ik ervan kijk. Ik zie hem wel, maar van Juf Roos, is dat ook goed? Dat is wel heel kort, hè?
1: Dat is wel,
0: heel kort.
1: Ja.
0: Potje met vet. Ja. Hydra. Ja. Nou, dan moet ik hem ergens anders gaan zoeken. Ja, gaan we even anders. Oh, je had het net over zwemmen. Dat voordat je het weet kan je zwemmen. Net als je denkt dat je kunt gaan zwemmen, kan het weer niet. Dan komen die itsy bitsy pini wini polka bikinis er ook weer aan voorbij. Hè?
1: Ja, ja, ja.

0: van in de bossen zijn de jagers. Maar ze hadden ook een liedje, Kom je vertellen. En dat was een hitje. Dat vond ik zelf wel een mooi plaatje van hun.
1: Okay.
0: Kom je vertellen van Hydra.
1: Ik ken het niet. Ik ken wel als het gras twee kontjes hoog is.
0: Ja, precies. Kom je vertellen is ook wel weer... zeg maar wat... wat serieuze plaatje.
1: Okay.
0: Niet zo'n lekkere volks meezingen. Maar wel van Hydra. Dus ja, dan heb je al gauw zoiets van... Ja, jongens, doe maar gewoon wat jullie normaal altijd doen. Hè. Maar ik vond wel... Ik moet wel zeggen, dat is wel 40, 50 jaar geleden... dat ik dat voor het laatst gehoord heb. Dus ik wil hem toch ook wel eens even weer opzoeken.
1: Ja, ik loop wel. Want ja, Hydra, dat is een bandje dat gevormd werd in het begin van de jaren 70. En
0: ja.
1: 60, begin 70 jaar. Waren allemaal al wel muzikanten, maar vonden elkaar rond die tijd. En die hebben toen een aantal van die leuke liedjes gemaakt. En andere...
0: Kijk, daar heb je hem. Kom je vertellen. Ik ga eens even kijken wat er gebeurt. Dan moeten we de reclame maar even afwachten.
1: Ja.
0: Overslaan. Ja,
1: dan pak ik hem. Nou moet hij komen.
0: Ja, nou moet hij komen. Maar nou moet ik even kijken. Dan moet er ook ergens een pauzeknop zijn.

0: Zo, en dan in één keer afgelopen, ja. Het poëtisch hoogstaand niveau, textueel, ik moet wel even lachen. Ik vraag me ook af of sommige dingen überhaupt nog kunnen tegenwoordig. Ja, maar het is lang geleden dat ik hem gehoord heb. Ja, hij is toch wat serieuzer dan die andere nummers.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar uiteindelijk net zo knullig. Dat is er nu al, maar toch wel leuk om...
1: Nog wel mooi van knulligheid.
0: Ja, precies. Je kan tegenwoordig ook fietsen voor goede doelen in Ermelo en Putten, hè? Via de Rotary. Heb je alles voor het goede doel gefietst?
1: Ik heb voor het goede... Ik kan me zo niet... Wel gewandeld.
0: Wel
1: gewandeld. In het verleden ook wel, ja.
0: Nou, als ik morgen niks te doen heb... een route van 45 kilometer... waarbij de opbrengst volledig gaat naar twee goede doelen. Dus die krijgen Emma's Zweet aangeboden. Het vergeten kind. En kinderen in Ermelo... het vergeten kind voor kinderen in Ermelo en Putten en de stichting MAGO, een school voor kansarme jongeren in Kenia. Morgen dus, zaterdag 13 juni, een route van 45 kilometer. De fietstocht begint om 9:30, tussen 9:30 en 11 uur, wel heel ruim, op het Fontanusplein in Putten. De koffiepauze is bij de Putten Stoomgemaal.
1: Ja.
0: Vrijwilligers zijn aanwezig om uitleg te geven van dit historische gemaal. Ja, dat zal dan wel op 22 kilometer liggen of zo.
1: Dat zou wel zo'n beetje...
0: Lijkt me toch niet 22 keer stom.
1: Ja, maar goed, maar dat ligt er maar aan bij hoe ze daar naartoe fietsen. Natuurlijk niet fietspad recht aan daar. En dan duik je meteen de polder in, daar gemeente polder.
0: Het zou kunnen. Ja. Stel dat ze beginnen voordat ze vertrekken met flink wat alcohol. Dan fiets je al slingerend. Dan heb je al een dubbele afstand.
1: Ik denk dat hier andere mensen daarmee fietsen naar de Bokkentocht.
0: Oké. Okay. Ja. Dan maak je toch op een korte route dubbele afstand.
1: Ja. Ja, dat.
0: Ja. En dan gaan ze in Ermelo. We doen even een liedje. Want het

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, en daarmee is het laatste uur alweer geopend. En dan gaan we met een spier richting het weekend.
1: Ja.
0: Ja, dat, ik las net een rectificatie op Facebook. Ze hadden een stuk in de krant geschreven dat de vader van Pietje Puk was in de oorlog alcoholist geworden. Maar de had moeten zijn accordeonist.
1: Oké, ja, nee, dat is nogal een verschil.
0: Dat is nogal een verschil. Ja, ik haal die ook altijd door elkaar. Accordeonisten en alcoholisten. Jongen. Nou, dit is twee eenzame fietsers. Die kwamen van jou. En daarvoor hadden we het land van Mazenwaal van Boudewijn de Groot. En die heeft één eenzame fietser. En dat is zijn zoon Jimmy.
1: Ja.
0: Dus zo zie je maar weer, de wereld valt van geluk in elkaar.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar het volgende verzoekje. En dat is van... even kijken. Kijk eens in mijn keel van Jopie Vogelvang. Op verzoek van Erik Ras.

0: Nou, ja, kuiten. Ja, nou, ik heb momenteel ook een beetje dikke kuiten, moet ik wel eerlijk zeggen. En dan hoef je niet in mijn keel te kijken, dan kan je het zo wel zien. Ja, ze zijn weer dunner aan het worden. Ja.
1: Aha, nou,
0: dunner.
1: Dunner.
0: Ja, ja. En dan, wat mij betreft wordt het zwarma, dus dan ben ik nog veel liever. Goed, heb je nog wat spannende dingen meegemaakt, Bert, afgelopen week? Of lekkere dingen gegeten waarvan je zei van, oh, dat was weer geweldig.
1: Nou, ja, goed, ik heb de laatste, nou nee, niet helemaal de laatste, maar bijna de laatste nieuwe haring, of nieuwe haring, oh, Hollandse nieuwe gegeten. En ja, die smaakt eigenlijk nog best wel goed.
0: Nou, hoe lang? Ik dacht altijd dat die vaatjes in september worden uitgegeven.
1: Nee, die vaatjes die vinden op dit moment hun weg naar de afnemers.
0: Oké, want ja, we zijn het al over de laatste.
1: Naar de visboeren toe.
0: Oké.
1: En ik heb gehoord dat mijn visboer gisteren aan het proeven geweest is en dat... Dat hij niet ontevreden was over de kwaliteit, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay, dus het begint nu eigenlijk pas. Hè?
1: De komende week, donderdag.
0: Al die haringparties hebben daar met hem. Ah.
1: En dan komt de nieuwe vangst. Ja, die is dan weer in het land. En dan kunnen we weer losgaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh ja, je
1: Hollandse nieuwe met korenwijn.
0: Ja, met korenwijn?
1: Met korenwijn, ja. Nee, dat is,
0: ja, vis moet zwemmen natuurlijk.
1: Ik heb al zo'n mooie steenkruik, die heb ik daar al liggen met korenwijn. Dus ja, dat wordt donderdag dolle boel.
0: Jongen, dolle boel donderdag. Nou, ja. En dinsdag gewoon een standaard vis?
1: Dinsdag, nou... Misschien heeft hij een verrassing voor ons dat hij alvast iets voor ons klaar heeft liggen. Dat,
0: nou, dan hebben we in ieder geval wat klaarstaan voor je.
1: En natuurlijk special guests. Hè?
0: Ja, Jaman en Els Bakker.

0: Ik hou van jou. Hij komt van jouw lijst, hè?
1: Hij komt van mijn lijst, ja.
0: Ja. Ik kom een verzoekje binnen van Nico Rood, volgens mij. Even kijken, ja. Van de Kraaien. Ken je dat nummer? Ik vind je lekker.
1: Nee.
0: Zegt hij nu. Vind je lekker, dus... Nou, maar we gaan even kijken. Wat hebben we nog meer in Ermelo? Ermelo voert een APK uit op het gemeentelijk wegennet. Ja, hoe is het gesteld met de wegen in Ermelo? Heb jij het idee dat die slecht bij liggen of gaat het dan meer om de fietspaden?
1: Nou, nee. Als je het hebt over het wegennet, dan neem je van berm tot berm. En als er een fietspad tussen zit, dan moet er ook wat gebeuren aan het fietspad. Maar... ja, er blijft natuurlijk altijd wel wat te wensen over. Alleen, het gevaar dat ontstaat dan weer... hij er weer een mooie weg van maakt... dat er meteen weer een racebaan van gemaakt wordt.
0: Ja,
1: dan kun je zeggen, we hebben een heel mooi wegennet... maar het is zo onveilig als de net.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft... is dat wel een beetje een spanningsveld wat dan... ontstaat.
0: En, dat is zo wat, hè?
1: En dan zeg ik van de ene kant van Ermelo voert APK uit op het gemeentelijk wegennet. Ja. In die tijd, maar dat is natuurlijk ook weer 10 jaren geleden. Toen was er een heel mooi onderhoudsplan was er geschreven. En dan denk ik van ja, als je zoiets hebt en je voert je onderhoud dan uit... volgens dat plan en dat pas je aan op het moment dat er weer wat wegen bijkomen of waar je denkt van hey, die moet een iets ander karakter krijgen, dan loopt dat zo weer mee en dan hoef je geen APK meer te doen, want dan ligt het er altijd goed bij. Maar ja, dat is misschien mijn onnozele, beperkte blik nog weer op.
0: Nou, meestal zijn wij, de onnozelen, zeg maar, zijn vaak wat praktischer dan degene die erover gaan. Maar die wegennetten geloof ik wel. Ik wil even horen hoe lekker hij ons vindt.
1: Nou, let hem los.

0: En dan is hij in één keer klaar. Ik vind je lakker. Nee. Ik had het idee dat ze uit Den Haag komen.
1: Dat zou maar zo kunnen als jullie... Ja.
0: Ja, toch?
1: Je let op die lakker.
0: Ja, lakker. Goed, ja, en
1: wat is dan? Wat zijn dan? Hagenezen of Hagenaars?
0: Ja, dat is ook weer zo ingewikkeld, hè? Utrechtenaren en Utrechters en Puttenaren en Putters. Er zitten overal...
1: Ja, Putters, dat zijn vogels.
0: Oh.
1: Putters. En ja, die mag je niet in je volière hebben, want dan krijg je de politie op je dak.
0: Is dat zo? Ja, dat zijn de beschermde
1: putters,
0: vogels.
1: Putters, dat zijn, die mag je niet, die mogen alleen maar in het wild hebben. Die mag je niet in de volière houden.
0: Ja.
1: Zo hebben we meer van die vogeltjes die je dus wel kanaries, die mag je dat gewoon in de volière houden. En pankietjes, die mag je ook gewoon in je volière houden of in een kootje en zo. Maar er zijn bepaalde vogels die seisjes ook zoiets, geloof ik dan. En dan weet ik wel.
0: Sausijsjes.
1: Sausijsjes, dat is weer wat die vliegen niet.
0: Oké. Nou.
1: Maar, nee, want ik weet nog wel dat het destijds dan... dan gingen ze met een lijmtakje... ging die vogelaars die zo'n dingetje in de volière wilden hebben... Die hadden stokjes. En daar deden ze lijm aan. En die zitten ze dan in de struiken en in de boompjes... En dan probeerden ze maar zo'n seisje of zo'n puttetje probeerden ze er op te lokken. En als ze hem dan weer hadden, dan ging die de volière in. En ja, dan op een gegeven moment kon je verwachten dat op tocht de politie hier langskwam.
0: Maar
1: of de
0: wat is de meerwaarde van zo'n beest dan in de volière? Fluiten die zo mooi of zien ze er mooi uit?
1: Ze hebben een leuk, mooi uiterlijk en het liedje dat klinkt
0: nou,
1: goed.
0: Nou, ik ken een hoop putters, maar dat valt reuze mee hoor, dat uiterlijk.
1: Mee of tegen? Wat bedoel je?
0: Ja, tegen eigenlijk. Ja, maar goed. Maar nu we het dan toch over bijzondere vogels hebben. Het nieuwe coalitieakkoord wordt pas begin juli verwacht, hè?
1: Ja, ik...
0: Vier maanden.
1: Ik vraag me af dat...
0: Maar
1: goed, het is geen uitzondering, want er zijn er veel meer. Waar,
0: ja, het lijkt wel alsof het overal lang duurt.

0: nog. Dat, dus, ja. Nee, en Tiel, ja, dat was inderdaad een puinzooi. Maar het is overal, ja, een puinzooi. Op dit moment lijkt het wel.
1: Ik zei van de week nog tegen mevrouw, ik kwam ze ook weer tegen. Er was ja, ene wethouderspost, die moest nog ingevuld worden. En daar hadden ze waarschijnlijk niemand voor. Want daar hadden ze een oproep voor geplaatst. Nou, degene die dacht dat hij zich daarvoor... Ik zeg, dat is iets voor mij. Dat is iets voor mij. Toen zei ze van, nou, dat denk ik niet.
0: Oh, dus je bent aan banden gelegd. Nee, je zit op een lijmstokje nu. Goed, nou, dan gaan we naar waar kan ik je vinden? Ja, dan zoeken ze nog maar even verder naar die wethouder. Hè? Ja.

0: Er kunnen geen verzoekjes meer bij, want ik zit net even te kijken hoeveel verzoekjes we nog hebben. En nou, dat is maar mooi, dat gaat nog lukken. Maar om te voorkomen dat er een, dat we stiefkinderen maken, dat mogen we ook niet hebben. Dan zegt Koos, die reageert nog even, zeggen: een putter is iemand die in Putten geboren en getogen is. Een puttenaar is import die in Putten is gaan wonen.
1: Oké.
0: Ik ben een puttenaar, blijkt dus. En jij bent helemaal niks van Putten.
1: Ik ben weg.
0: Jij bent helemaal niks.
1: Nou. Ik ben helemaal niks van Putten.
0: Hey. Dan hebben we El Japo, die heeft nog een spelletje wat we nog even moeten spelen. Wie ben jij, deze of die?
1: Nou, laat mij die maar wezen.
0: Die?
1: Ja.
0: Oké,
1: okay, doe maar.
0: Met
1: die man aan je hoed.
0: Doe maar.
1: Waarom stonden er nooit geen badjes met harde berm langs de weg?
0: Ik zal het niet weten.
1: Die kregen ze de grond niet in.
0: Die kregen ze de grond niet in. Jawel hoor.
1: Ja.
0: Nee. Daar gaan we naar die...
1: Het zee gaat uit. Met Wilma.

0: Ya, hallo.
1: Hallo?
0: Hallo meneer.
1: Ja?
0: U praat met Alisher met Arnhem.
1: Ja?
0: Hallo. Ik heb een garantie, dat advertentie.
1: Ja?
0: Dat u gevraagd vrachtwagenchauffeur.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar wel eentje die kan alles.
1: Nee, eentje die wil werken.
0: Wat zegt u?
1: Eentje die hard wil werken.
0: Oh.
1: Maar je moet morgen even terugbellen als je wil.
0: Oh, maar wat. Maar alles, hè? Alles kan, staat hier.
1: Ja, gewoon die slim is.
0: Sorry?
1: Die slim is.
0: Die slim is. Oh,
1: Slim.
0: dan heeft een goede persoon.
1: Ja?
0: Ja,
1: Nee, maar ik
0: echt
1: loop
0: waar.
1: even ergens. Bel mij morgenochtend even terug om 9 uur.
0: Oh, ja, maar ik kan niet.
1: Oh.
0: Nee, ik kan niet. Ik kan alleen maar nu bellen.
1: Oh. Ja, maar ik
0: Wat?
1: ben nergens. Ik kan nou niet schrijven of niet bellen niet. Dat kan niet.
0: Oh,
1: Ik
0: maar.
1: moet weg.
0: U moet weg nu.
1: Bel me morgen dan even. Maakt niet zoveel uit hoe laat.
0: Oh, oké,
1: Ja?
0: nou, tot ziens.
1: Ja?
0: Ja hoor.
1: Oké.
0: Dag, dag.

0: Nou, dat wordt dan even geregeld. Nou, we gaan nog even naar... Met jouw raar stuk net van Ali, hè?
1: Ja.
0: In één keer afgelopen en ik denk, er komt nog wat, maar dat kan niet meer.
1: Die kerel die dacht van, hey, die vogel die mag niet hebben.
0: Nee, dat was wel een duidelijk verhaal, dus dat in ieder geval wel. We gaan even weer, we zien een paar mooie foto's in Ermelo van nu.nl.
1: Ja.
0: Horloges opgevist uit de vijver Hoge Riet in Ermelo. Ze zit een mooie lus, zou die er nog zo schoon bij hebben gelegen, nee toch?
1: Nou, mooie luister, die kunnen er nog nooit lang ingelegen hebben.
0: Niet?
1: Nee. Want die vijver, die kijk, de Hoge Riet, die heeft een andere functie gekregen. Er zijn allemaal appartementen ingekomen.
0: Ja.
1: De tuin eromheen, die is helemaal opgeknapt. Ja. Perfect, prachtig, ja. Hartstikke mooi.
0: Maar is die vijver,
1: die is ook helemaal opgeknapt. Die hebben ze ook bijgelegd. Dus dan hadden ze die horloges die aan de veel eerder tegen moeten komen. Dus
0: maar dat kan.
1: Dat is iets dat volgens mij moet dit... nog niet zo heel lang in die vijver hebben kunnen liggen.
0: Ik zit gewoon te denken, het kan ook zijn dat ze er een half jaar geleden uitgevist hebben. En dat ze het schoongemaakt hebben. Moet kijken hoe dat erbij ligt. Ja, dat ligt nooit zo in de vijver. Zo heb je ze niet eens om de Poltsman zo mooi.
1: Nee.
0: Mooie keuze ook, maar de politie doet verder geen onderzoek. Nou, dat moeten ze dan zelf weten. Dan weten ze ook niet hoe laat het is dan.
1: Misschien herkent iemand zijn horloge van de foto...
0: Ze zijn niet afkomstig in ieder geval van strafbare feiten. Nou, mooi.
1: Ja. Wie flikkert er anders zulke dingen in de...
0: Ja. Ja, buiten die weggehoord worden.
1: En hij zelf horloges gespaard hebt, verzameld hebt of wat ook. Ja, dan zet je ze op marktplaats.
0: Ja, precies.
1: Dan kun je er nog weer een dubbeltje voor beurden.
0: Nou ja, mocht hier ze vrijzetten, er zitten ook vrouwen, dames en horloges bij. Dus dames.
1: Voor alles wat.
0: Ja, mocht er wat bij zitten, mocht je kwijt zijn. Geen reden om te huilen, want je kan ze bij gaan ophalen.

0: Vet.nl, internetradio.
1: Goedemiddag, ik spreek met Gert van Rode Fotografie.
2: Ja, hallo mevrouw, u praat met Ali Shram met Arnhem.
1: Ja.
2: Ik heb een vraag, hè. U maakt de foto?
1: Ja, ik persoonlijk niet hoor, maar de heer van Roden doet dat, ja.
2: Meneer van Rode?
1: Ja.
2: Die maakt foto?
1: Ja.
2: Oh.
1: Even kijken. Ja, en die is er op dit moment niet. Kan ik soms een boodschap noteren?
2: Ja, nou, ik wil alleen vragen. Die maakt die foto uit de lucht.
1: Ja, hij maakt luchtfoto's, dat klopt.
2: Maar maakt die foto van de lucht of maakt die foto uit de lucht?
1: Nee, niet van de lucht. Nee, hij maakt van bovenaf foto's naar beneden dan, zeg maar.
2: Oh,
1: vanaf
2: ja.
1: De lucht gezien, vanaf bovenaf gezien.
2: En hoe doet hij dat?
1: Met een vliegtuig.
2: Oh, die heeft ook vliegtuig bij.
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja.
2: Ik vind het mooi.
1: Ja, dat is zeker mooi.
2: Ja, ik dacht al zoiets, want ik wou alleen vragen. Van, ik heb die idee, mijn vrouw die gaat vreemd. Mijn vrouw.
1: Ja, oh, die is geïnteresseerd in, zeg maar.
2: Mm-hmm. Nee, mijn vrouw gaat vreemd.
1: Oh, zo.
2: Ja, ik denk wel.
1: Ja?
2: En ik denk misschien als die meneer van Rode kan foto maken.
1: Ja.
2: Hè, dat hij gaat zien mijn vrouw met die man.
1: Oh, dat is meer...
2: Hè, dat hij, ik moet hem vastgelegd krijgen, hè.
1: Ja.
2: Dus als die zit in vliegtuig, dus die kan helemaal zien van Arnhem. Dus als die gaat zien mijn vrouw en die maakt foto van haar, met die meneer.
1: Ja.
2: Want ik heb nodig.
1: Ik denk dat u dan meer zit in de detective of zo.
2: Wat zegt u? Detective? Maar ja, detective heeft niet vliegtuig.
1: Die heeft natuurlijk geen vliegtuig.
2: En meneer Van Rode wel.
1: Ja, nou dat zou u dan met hem kunnen bespreken.
2: Ja, u denkt wel, kan wel.
1: Hij is tot en met de 7e april is hij afwezig.
2: Ja.
1: En het is nu de 4e, hè, dus zeg maar maandag zou hij dan eventueel contact met u hebben.
2: Nog 3 dagen wachten.
1: Ja.
2: Dus je kunt nog 3 dagen met die mevrouw in bed liggen?
1: Ja, dat
2: misschien
1: zou
2: met
1: kunnen.
2: Misschien met die gedachte dat zij gaat vreemd.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar zal ik dan zorgen dat hij u terugbelt?
2: Nou, ik ga dan...
1: U kunt dan eventueel maandag zelf nog even proberen.
2: Ja, ik ga dan gewoon deze weekend nog maar even dan gewoon... en dan ik ga bellen. Meneer Van Rode, hè?
1: Ja. En mag ik eventjes uw telefoonnummer dan?
2: Ja, nou, ik heb zelf niet zijn nummer.
1: U heeft geen nummer?
2: Nee, ik bellen vanuit het werk.
1: Vanaf het werk.
2: Maar ik zou liever niet daar bellen, hè?
1: Ja.
2: Begrijpt u?
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Nou, ik ga wel bellen dan.
1: Ja, goed zo.
2: Ja?
1: En uw naam is?
2: Ali.
1: En uw achternaam?
2: Osram.
1: Osram,
2: ja.
1: Osram.
2: Ja. Heeft die meneer al eens eerder zo gefotografeerd?
1: Dat weet ik niet. Dat kan ik u niet vertellen.
2: Oh.
1: Nee, ik denk het niet hoor.
2: Maar die kan wel zo inzoomen dat hij kan zien mijn vrouw.
1: Nou, daar kan ik u geen antwoord op geven.
2: Oh, u weet niet.
1: Nee, ik ben telefoniste hier.
2: Oh.
1: Dus vandaar.
2: Oh.
1: Ja, maar okay. Dan probeert u het dan nog even.
2: Ja, ik ga proberen.
1: Goed zo.
2: Bedankt hoor.
1: Dag,
2: tot ziens. Dag.
0: Digitale gids. Langs de allerbeste. Vent.nl.

0: Ja, heel langzamerhand gaan we erin dan afronden, Bert. Wat heb je nog snorre plannen voor dit weekend?
1: Nou, ik ben er gewoon van plan om morgen, want ik heb begrepen dat het weer dan weer wat beter zou worden.
0: Ja.
1: In ieder geval nog op het Pauwenplein in Ermelo gaan kijken.
0: Oh, bij het Chanticoor.
1: Lekker
0: meegalmen en zo.
1: Een mini-festival. Niet alleen Ermeluiden, maar het roer om.
0: Ja.
1: Uit Barneveld. En dan is er ook nog
0: De kajuitzangers
1: hier uit Putten. Dat lijkt me wel weer gezellig om dat eens eventjes...
0: Dan hoop ik dat je mooi weer hebt.
1: Ja, dat hoop ik ook. Als dan terrassen weer is, dan...
0: Zo'n Chanticoor, ik heb wel eens een foto's gezien van jou met een kiel en een rode zakdoek en een pet op. En denk ik, oh, jij past daar eigenlijk wel tussen. Ja. Maar
1: ik kan je nog sterker vertellen.
0: Vertel eens nog sterker.
1: En even kort houden. Een heel aantal weken geleden was er nog een mevrouw uit Ermelo. Die met haar man kwam ik tegen op de markt. En ik heb ook zo'n pet met zo'n hangetje ervoor.
0: Ja.
1: Dus die zegt van, nou, jullie hebben weer mooi gezongen. Dat was ook met Pasen klokken zoiets dergelijks.
0: Ja.
1: In de dingen. Dus in de eerste instantie denk ik, nou, die zit mij een beetje te voeren. Dus ik mooi meepraten. En toen zei die man, die trok haar al aan de jas. En toen zei van, nee, dat was hij niet. Dat was hij niet. Hij was er niet bij.
0: Hij kan helemaal niet zingen.
1: Nou, zover was het nog net niet. Maar in ieder geval, die mevrouw die het gezicht betrok. En die denkt, keer. Ik zei, nou mevrouw, echt niet. Ik zeg, ik vind het hartstikke leuke muziek, maar... Ik zing niet bij Ermeluiden. Dat wil ik die mensen niet aandoen.
0: Nee, voor al die mensen die Bert willen horen zingen, komt ie.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon.

0: What is essential is invisible to the eye.
1: Ja, Marjan, doe je zeggen, Bert.
2: Laten we dat maar even doen dan.
1: Morgen het partythema bij jou in Now for Kids.
2: Yes.
1: Voor alle mensen die geslaagd zijn en mensen die niet geslaagd zijn.
2: Ook gewoon mensen die zin hebben in een feestje.
1: Ja, dan, en doe vooral geen gekke dingen. Laat Velo FM aanstaan. Dan komen we bij elkaar vanzelf weer tegen. Morgen dus om 9 uur bed. En ik ben er maandag om 7 uur weer.
2: 7 uur.
1: Yes. En dan, en voor de rest... veel plezier met voetballen. Hè? Wat gaan we doen zondag?
2: Winnen? Ja, staat voor mij als een paal boven water.
1: Oh ja, voor mij gaan we erop als een
2: kwartjes. Ja, goed.
1: Zondag.
2: Maandagmorgen weten we het.
1: Maandag weten we het, ja. Doei!
2: Dus doei!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien en het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoord door een vrachtwagenongeluk zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. De vertraging is 1 uur en veel vertraging daardoor op de A50 richting Arnhem tussen Afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd, een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Grijsoord door een ongeluk met onder andere twee vrachtwagens. Tussen knooppunt Velperbroek en Grijsoord staat het helemaal stil over 11 kilometer. Veel vertraging dus en daardoor ook op de A50 vanuit Apeldoorn een file tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg staat het stil over 6 kilometer. Op de N325 Velperbroek richting Nijmegen 5 minuten vertraging bij Westervoort en 20 minuten op de N785 Velpen Arnhem tussen afrit Terlet en de N224 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regionieuws. De partijen CDA, 1 Ermelo en ChristenUnie liggen op koers om op 8 juli hun coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2026 tot 2030 te presenteren. Dat melden de betrokken partijen na enkele weken van intensieve onderhandelingen. Volgens de coalitiepartners verlopen de gesprekken constructief en wordt gewerkt aan een akkoord dat aansluit bij de opgaven waar Ermelo de komende jaren voor staat. Daarbij wordt ingezet op een zorgvuldige uitwerking van de plannen en afspraken voor de nieuwe bestuursperiode. Als de planning wordt gehaald, wordt het akkoord op 8 juli openbaar gemaakt. Daarna kan de verdere vorming van het nieuwe college van burgemeester en wethouders plaatsvinden. De provincie Gelderland overweegt haar eigen stikstofbeleid in te trekken als het kabinet met strengere maatregelen komt dan de provincie zelf voor ogen heeft. Dat heeft gedeputeerde Hans Mol aangegeven tijdens een bijeenkomst met melkveehouders. Gelderland werkt momenteel aan een plan met bufferzones van 500 meter rond Natura 2000 gebieden, waaronder de Veluwe. Volgens de provincie moet dit bijdragen aan het terugdringen van stikstofuitstoot en ruimte creëren voor vergunningverlening en woningbouw. Gelderland presenteert op 23 juni het eigen stikstofplan. Enkele dagen later wordt het landelijke stikstofbeleid van het kabinet verwacht. En tot slot, het 400 geneeskundig bataljon dat momenteel is gevestigd in Ermelo verhuist mogelijk naar de nieuwe defensiekazerne die gepland staat in Zeewolde. Dat blijkt uit de nieuwste plannen van Defensie voor een grootschalige militaire locatie in Flevoland. Naast de Ermelose eenheid zouden ook het Joint Intelligence Surveillance Acquisition Reconnaissance Commando, kortweg JISTARC, uit het Harde en het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek uit Soesterberg naar Zeewolde verhuizen. Defensie wil op de nieuwe locatie zo'n 6000 medewerkers en 1000 pupillen onderbrengen. De kazerne moet uitgroeien tot een van de grootste militaire complexen van ons land. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy-thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's en de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat 15 kilometer file tussen Duiven en Knoopend Grijshoord. Door een vrachtwagenongeluk is de rechterrijstrook dicht. Veel vertraging. Daardoor op de A50 Apeldoorn-Arnhem bijna een half uur vertraging tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg. 8 kilometer file. En 310 Elburg-Arnhem tussen Otterlo en Arnhem 2 kilometer file. Op de N785 Velp-Arnhem bij de N224 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bluesliefhebbers van de Noordwest-Veluwe. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Let the Blues Get In. Met mij, ik ben Alexander en ik heb weer 2 uur voor jullie samengeraapt. Natuurlijk 2 uur blues en niks anders dan blues. En ik begin dan met de allernieuwste van JP Source, Gypsy Blue Review. En daarop werkt deze zanger en gitarist, die al meer dan 20 jaar speelt en optreedt, samen met zangeres en violiste Anne Harris. Zij geeft aan een aantal nummers de sfeer van gypsy muziek, vandaar ook de titel van de cd. Van dit nieuwe album een heerlijk instrumentale Go With The Flow.

Crazy Crying van de nieuwste cd van de Tedeschi Trucks Band. De band van Susan Tedeschi, die de zang voor haar rekening neemt en ook nog gitaar speelt. En haar man, gitarist Derek Trucks, die nog bij de Allman Brothers heeft meegedaan. De cd heet Future Soul, waarin ze de hoop uitspreken dat jouw toekomst soul een ziel zal hebben. Een uitstekend werkje weer van dit duo. Blues uit Mali nu. Daar komt veel uitstekende muziek, en vooral roots blues vandaan. De Franse zanger Manu Chao hoorde muziek van Amadou en Mariam en haalde hen over om muziek met hem te maken. En dat leverde het album Dimanche à Bamako op, Zondag in Bamako, de hoofdstad van Mali. Amadou en Mariam zijn beiden blind, met elkaar getrouwd en door de muziek voor altijd met elkaar verbonden. Luister naar hun Senegal Fast Food.

Raikoure was altijd op zoek naar nieuwe. Was altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. En zo zocht hij hier de samenwerking met de Indiër Vishwa Mohan.

Corina Corina van Bob Halperin. En die is een aanhanger van de pure blues-traditie. Hij bekeerde zich tot de country blues na Roy Bookbinder te hebben ontmoet. En gehoord te hebben natuurlijk ook. En na vanaf eind 70er jaren overal gespeeld te hebben, kwam hij in 1997 met zijn eerste album All Kinds of Blues. En daar komt dit Corina Corina vanaf. Zanger en gitarist Larry Howard was een pionier van de christelijke blues. Hij leefde van 1951 tot 2017. In de 70er jaren speelde hij in een southern rock band en toerde met de Allman Brothers en Charlie Daniels. In 1986 verscheen zijn eerste album, snel gevolgd door een aantal andere die niet heel veel verkochten. Pas toen hij tekende bij het christelijke label Forefront kreeg hij bekendheid en erkenning. Larry Howard nu in Love Will Make You Change Your Ways.

Racetrack Blues door David Olney, die we in de folk blues hoek moeten plaatsen. Tot zijn overlijden in 2020 heeft hij meer dan 20 albums uitgebracht tijdens zijn carrière van meer dan 50 jaar. Hij was een vooraanstaand lid daarbij van de muziekscene in Nashville. Helaas overleed hij op 71-jarige leeftijd door een hartstilstand notabene tijdens een optreden. Mondharmonica-blazer Bill Rhodes en gitarist Alan Hawker grepen terug op de traditionele, ouderwetse, onversterkte blues, gespeeld door twee vrienden die zomaar ergens waren gaan zitten en spelen, puur voor het plezier van het samenspelen. En dat leidde tot de cd Runnin' and Ramblin' met de song The Sweeper.

Got No Answer van de Engelsman uit Birmingham, Ian Parker. Op zijn 18e begon hij zijn eerste bandje, stapte over naar een bluesband Blue Horizon en nog weer later begon hij zijn eigen band die geleidelijk meer bekendheid kreeg in Engeland. Door te tekenen bij het label Roof Records ging het nog beter. Intussen werkte hij ook al jaren als docent in het onderwijs, want er moet natuurlijk ook bij Ian Parker wel brood op de plank komen. Steven Gene Wold kennen we beter als Seasick Steve. Hij speelde in diverse bandjes tot hij in 2006 zijn doorbraak beleefde door zijn optreden in de eindejaars tv-show van Joel's Holland in Engeland. En sindsdien was zijn naam als Seasick Steve gevestigd. Van hem nu uit 2011, It's a Long, Long Way.

John Tiven is niet alleen een goede gitarist, maar ook en misschien wel vooral songwriter en producer. Zo heeft hij songs geschreven voor onder andere Arthur Alexander, Curtis Mayfield en Van Morrison en de productie gedaan voor onder andere Wilson Pickett. Samen met zijn vrouw Sally speelt hij ook nog in zijn eigen John Tiven Group. Je hoorde hen terug in de song The End of the Blues. En die titel gaat natuurlijk maar beperkt op. Dit uur is wel bijna om, maar na het nieuws volgt er nog een uur met heerlijke blues. Ik rond dit eerste uur af met de toptoetsenist Ron Levy. Hij kan alles met het Hammond B3-orgel en met de piano. Van hem met zijn band Wild Kingdom nu Leftronic Blues. Tot zo dadelijk voor het tweede uur Let the Blues Get In.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad Noord en Afrit Urk 9 kilometer file. Flink wat vertraging, maar de weg is weer vrij. Op de A6 Emmeloord Lelystad bij Afrit Zwifterbad 3 kilometer file, kwartiervertraging. 6 kilometer file op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort Noord. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem-Os 11 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug, bluesliefhebbers, bij Tweede Uur. Let the Blues Get In op Veluwe FM allemaal. En met mij, ik ben Alexander. En de tweede uur begin ik met een blues uit Duitsland van BB en de Bluescheks. Andreas Arlt richtte de band in 1989 op en haalde zijn broer Michael er als frontman bij. De naam moest de verwantschap met BB King uitdrukken en zo werd het dus BB en de Bluescheks. Vanaf de start speelde de band naast covers steeds meer eigen werk. Daarmee brak de band in 1994 door om sindsdien niet meer weg te denken te zijn uit de Duitse blues scene. BB en de Bluescheks nu met If You Want Me to Love You.

Na 14 jaar in de Nighthawks gespeeld te hebben, ging Jimmy Thackeray onder zijn eigen naam verder met zijn nieuwe band, The Assassins. In 1991 ging hij weer door als trio met The Drivers. Zijn discografie telt nu 26 albums, met de laatste uit 2016. Dit Drive to Survive staat op het gelijknamige album uit 1996. Don Covey was een soul- en blueszanger die vooral in de 60 en 70 jaren hits had, maar ook hits voor anderen heeft geschreven. Denk aan bijvoorbeeld Chain of Fools voor Aretha Franklin. Hij begon ooit als jongen in het familie Gospel Quartet. Vanaf 1957 startte zijn carrière eerst als chauffeur van Little Richard en later van achter het stuur op het podium als zanger. Uiteindelijk had hij zijn eigen band, de Jefferson Lemon Blues Band. Don Covey nu in Sweet Thang. Thank you.

Ik dacht alles inmiddels wel te hebben van Stevie Ray Vaughan. Er blijken echter nog obscure opnames te bestaan van live optredens, zoals hier van 33 mei 1983, toen Stevie Ray Vaughan op het podium stond van The Pier 84 in New York. De geluidskwaliteit mag dan misschien niet alles zijn, maar dit closing time klonk toch heel aardig, zeker als je weet dat Buddy Guy hierin meespeelt. Andy Fairweather Law is altijd wat op de achtergrond gebleven. Hij speelt al jaren bij Eric Clapton en klinkt ook soms zoals hij. En dat hoor je bijvoorbeeld op zijn eigen album Sweet Soulful Music in Ashes and Diamonds. Andy Fairweather Law.

Stevige bluesrock van de band Greta Van Fleet. Niet zoals je misschien zou denken een zangeres, maar de naam van de band van drie broers Kiska. Zij komen uit Michigan en begonnen in 2012 met hun band. De band vertegenwoordigt de hard rock, dat hoorde je ook wel een beetje, en de bluesrock stijl. Maar de blues ligt wel altijd aan de basis van deze band. Met dank aan de platencollectie van hun ouders. De Groundhogs is was een Engelse band met frontman en gitarist-zanger Tony McPhee. De band begon al in 1963 in Londen als blues- en rockband. De naam komt van een song van John Lee Hooker, Groundhog Blues. Nu van een live registratie uit een tour door Duitsland in 1987, Blue Boar Blues van de Groundhogs.

Nou, dat was nog een nabrandertje van Devil Take My Soul door Son of Dave, die eigenlijk Benjamin Darvel heet en uit Winnipeg in Canada komt. Hij was eerst lid van de folk-rockband Crash Test Dummies voordat hij zich in 2000 bekeerde tot de blues. Hij speelt mondharmonica, gitaar en mandoline en zingt er ook nog bij. Zijn inspiratie begon toen hij James Cotton en Sonny Terry zag en hoorde optreden tijdens het Winnipeg Folk Festival. Jimmy Burns is een soul blues zanger en gitarist uit 1943 uit Mississippi, die overigens wel bijna zijn hele leven vanaf zijn 12e jaar namelijk in Chicago heeft gewoond en trouwens nog woont. Hij leerde al voor zijn 12e gitaarspelen en was toen al fan van Lightnin' Hopkins. In 2025 bracht Jimmy Burns, 82 jaar, nog een nieuw album uit Full Circle, maar nu van zijn tweede album Nighttime Again uit 1999, You Say You Need Lovin', Jimmy Burns.

Heartbreaker van het album Kane Does King door Chris Kane, die in 1955 is geboren en nog steeds actief is. Zijn debuutalbum in 1987 leverde meteen 4 Blues Music Award nominaties op. In 2001 bracht Chris Kane met Kane Does King een eerbetoonalbum uit voor B.B. King, hoewel het album veel meer Chris Kane is dan B.B. King. De band Southside Johnny and the Asbury Jukes ontstond in 1975 uit de music scene rond Asbury Park in New Jersey. Bruce Springsteen maakte daar ooit ook deel van uit. Southside Johnny, die in het echt John Lyon heet, maakt in 2008 een uitstapje naar La Bamba's Big Band. Ze maakte samen het album Grapefruit Moon met songs van Tom Waits in een big band arrangement. Southside Johnny nu met Dead

Midnight Cannonball door de Nederlandse band Texan Tail, die ruim 20 jaar gedurende de 80 en 90 jaren tot in begin deze eeuw de podia onveilig maakte. Daarna ging de band over in The Wild Specialties. In 1999 trad de band op in De Dirigent, een muziekcafé toen in Weert, en daar is deze song opgenomen. En zo is het alweer tijd voor het eindsignaal. Het eindsignaal voor deze Let the Blues Get In klinkt natuurlijk alweer heel snel, veel te snel. Maar voordat dat echt klinkt, laat ik je nog even weten dat als je een favoriete bluessong hebt die je graag eens in mijn programma zou willen laten horen, dan kan dat. Stuur mij een mailtje, doe dat naar bluesblog@hetnet.nl met de naam natuurlijk van jezelf en van het nummer dat je wil horen en de band. En mocht ik het kunnen vinden, en dat zit er dik in, dan laat ik het ongetwijfeld in een van de volgende uitzendingen horen. Nu, tot het eindsignaal van dit programma, van deze Let the Blues Get In aflevering, het nummer 41st Street Roll van de mondharmonica blazer R.J. Michaud. Hij blaast al vanaf 1992 mee met zijn eigen band en dat doet hij op zijn tweede album Gonna Rock Tonight volop in dit 41st Street Roll. Bedankt voor het luisteren weer en graag tot de volgende Let the Blues Get In.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en Van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50. Het is druk van Arnhem naar Os tussen Renkum en Ravenstein. Je hebt daar 20 minuten tijdverlies. En op de A325 vanuit Nijmegen sta je 10 minuten in de file tussen Elden en Westervoort. Verder sta je ook zo'n 10 minuten vast op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB Informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A325. Van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je daar bij Westervoort 10 minuten op onthoud. Van Arnhem naar de Duitse grens sta je ook 10 minuten vast tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Verder is het druk op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is 20 minuten. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je 10 minuten in de file tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De brandweer is donderdagavond uitgerukt voor een brandmelding aan het Klaverkamp in Ermelo op het terrein van zorginstelling Cerelo. De melding kwam kort voor 11 uur binnen bij de meldkamer van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Meerdere brandweereenheden uit Ermelo en omgeving zijn ingezet om de situatie te beoordelen en eventuele brand onder controle te krijgen. Over de aard en omvang van de melding is nog geen nadere informatie bekend. Het incident vond plaats op het terrein Veldwijk in Ermelo. Of sprake was van een daadwerkelijke brand of alleen een automatische melding is nog onbekend. Er zijn geen meldingen van gewonden. Rotary Ermelo Putten organiseert morgen de derde editie van de Rotary Fietstocht. De route van zo'n 45 kilometer voert deelnemers langs diverse locaties in de regio en staat in het teken van twee goede doelen. De opbrengst van de fietstocht gaat naar Stichting Het Vergeten Kind met projecten voor kinderen in Ermelo en Putten en naar Stichting MAGO, een school voor kansarme jongeren in Kenia. De start is tussen 9:30 en 11:00 op het Fontanusplein in Putten. Inschrijven kan online of op de dag zelf bij de startlocatie. En tot slot, de gemeenten Ermelo en Harderwijk nemen deel aan de landelijke pilot Uniek Sporten Centraal Loket. Met het initiatief willen beide gemeenten sporten voor inwoners met een beperking toegankelijker maken. Via het loket kunnen inwoners ondersteuning krijgen bij het vinden van een passende sport en de benodigde sporthulpmiddelen. De gemeenten blijven het eerste aanspreekpunt en verwijzen inwoners vervolgens door voor verdere begeleiding. De pilot loopt tot en met 2028. Het moet zorgen voor een eenvoudiger en meer uniforme aanpak. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Heiloe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag staan er behoorlijk wat files op de A1. Van Amsterdam naar Apeldoorn is de vertraging een kwartier tussen Baarn en Barneveld. Het is ook druk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij Harderwijk heb je 20 minuten oponthoud. En verderop, voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle, is de vertraging een kwartier. Verder staat het behoorlijk vast op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Vertraging is daar bijna 40 minuten. En op de A325 sta je 10 minuten in de file van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
8: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is het nieuws uit de regio.
11: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Op de Melis-Stokelaan in Harderwijk zijn vrijdagochtend rond 9 uur twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Daarbij raakten beide betrokkenen gewond. Een van de slachtoffers liep een hoofdwond op en is door ambulancepersoneel voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer is ter plaatse nagekeken door hulpdiensten. Het is nog onbekend of het tweede slachtoffer ook naar het ziekenhuis is vervoerd. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Daarbij is ook de fatbike van een van de betrokkenen gecontroleerd, onder meer op de werking van de remmen en mogelijke technische aanpassingen. Op de Voorthuizenstraat in Putten is donderdagavond een automobiliste gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. Dat gebeurde rond 9:30. De bestuurster verloor in een bocht de controle over haar auto, waarna het voertuig tegen een boom botste en begon te tollen. Een tegemoetkomende bestelbus wist een aanrijding te voorkomen. De vrouw is door ambulancepersoneel behandeld en voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. En tot slot, omwonenden van de Smitsweg in Ermelo hebben beroep ingesteld bij de rechter vanwege de huisvesting van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in een voormalige pastorie. De bewoners stellen dat de gemeente de vereiste vergunningsprocedure heeft omzeild. Sinds eind 2025 verblijven 7 meisjes van 16 tot 18 jaar in het pand. Volgens de omwonenden past deze vorm van huisvesting niet binnen het geldende omgevingsplan. Eerder oordeelde een bezwarencommissie dat de gemeente haar besluit om niet handhavend op te treden onvoldoende had gemotiveerd. Daarop besloot de gemeente het besluit nader te onderbouwen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
12: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat 10 minuten in de file op de A6 van Lelystad naar Emmeloord, tussen Lelystad en de afrit Zwifterband. Verder is het druk vanmiddag op de A50... Van Arnhem naar Zwolle sta je 20 minuten vast tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. En ook van Arnhem naar het zuiden staat het vast tussen Renkum en Ravenstein. En ook daar heb je 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister,

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, dus langzaam maar zeker worden de files wat korter. Op de A12 sta je nog wel een kwartier in de file van Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Iets verderop heb je ook nog vertraging bij Zevenaar. Daar heb je 20 minuten op onthoud, dus ook richting de Duitse grens. Op de A50 is het nog druk van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A6 van Lelystad naar Emmeloord staat nog file tussen Lelystad en de afrit Urk. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Op het Fontanusplein in Putten is een witte anjerperk officieel onthuld door burgemeester Henk Lambooi. Met de opening krijgt de gemeente een blijvende plek ter ere van veteranen die zich hebben ingezet voor vrede, vrijheid en veiligheid. Het bloemenperk is aangelegd als symbool van waardering en dankbaarheid. De witte anjer staat in ons land voor respect voor militairen die hebben deelgenomen aan oorlogen, vredesmissies en andere militaire operaties. Het witte anjerperk krijgt later deze maand een rol tijdens de regionale Veteranendag Noord- en West-Veluwe. Tijdens die dag zijn veteranen uit de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Putten en Zeewolde te gast in Putten en kunnen zij het monument bezoeken. Met een symbolische eerste schop is de uitvoering van de laatste fase van het project Noorderwold-Eemvallei officieel van start gegaan. Het gebied in Oosterwold is de eerste natuurontwikkeling binnen de gemeentegrenzen van Zeewolde en moet uitgroeien tot een groene verbinding tussen Zeewolde en Almere. Het project omvat natuurontwikkeling, waterbeheer, landschapsinrichting en natuurinclusieve landbouw. Daarbij wordt onder meer gewerkt met stroken teelt en agroforestry, waarbij landbouw en natuur elkaar moeten versterken. En tot slot, de wijk Harderweide in Harderwijk wordt verder uitgebreid met de vierde fase van het project Buitenleven. In deze fase worden in totaal 45 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Projectontwikkelaar Slokker Vastgoed is verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe woningen. Het aanbod bestaat uit 6 2 onder 1 kapwoningen en 39 eensgezinswoningen. De verkoop van de woningen is eerder deze maand gestart. Geïnteresseerden kunnen zich via de projectwebsite inschrijven en daar informatie vinden over het woningaanbod, plattegronden en de toewijzingsprocedure. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden vrij snel korter, maar op de A50 van Arnhem naar Os, daar heb je nog een kwartiertijdverlies tussen de knooppunten Valburg en Ewijk. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De 2 advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Maar op de A50 van Arnhem naar Os heb je nog een kwartier tijdverlies tussen Heteren en knooppunt Ewijk. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk en 2 rijstroken zijn nog dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: En luisteraars en amateurs, even een serieus moment in de show. Maar u wordt gewaarschuwd voor deze uitzending van de jongens. Het is een drama. Ik zou zeggen, zet de radio zachtjes en sterkte gewenst. Kop te weur.
9: Mark, Rusticus, Dennis, de Boer.

0: Bam. Zo. Ja, ja, ja, ja. En toen, inmiddels 5 minuten over klok van 7 uur. Toen bleef het vrij stil op het Veluwe FM. Het tijdens Dennis met Mark. En Dennis. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Dennis is, zag ik bijna, denk ik, bijna onderweg. Hij zou hier 7 minuten over zijn. Dat is nog niet helemaal gelukt. Jasper heeft zich wel netjes keurig afgemeld. Dus voorlopig het intro met Dennis en Mark. Dan is dat ook niet heel veel anders dan normaal natuurlijk. We zijn er normaal ook gewoon bij, dus dat scheelt. Voor de laatste keer voor dit jaar, voor zover. Want hierna heb ik vakantie, dus dat scheelt. Dus dan zijn iedereen voorlopig even van mij in ieder geval af. Zometeen wel gewoon om 7:15 de foute plaat van 7:30 regio nieuws en om 7:15 stellen zo'n beetje. De vraag is natuurlijk of er nog meer is veranderd dan afgelopen woensdag in het draaiboek. Maar ja, we gaan het zien, we gaan het horen, we gaan het meemaken zometeen. Ergens in de wereld is het wel 7:02, dus dat scheelt. Inmiddels hier is hij in Putten, is het bijna 7:07 geworden. Je weet wat dat betekent, hè? Dat is 5 minuten strafminuten.
1: Ja, ja. Ik heb een goede verklaring.
0: Oh! Oké. Okay. Dan is het gerechtvaardigd.
1: Zo, hallo! En welkom! Ja, dank je.
0: Bij een nieuwe uitzending van Dennis en Mark. Dennis, ja, toch ja, nog ja, op de valreep.
1: Ja, zeker. Waarom staat die koptelefoon zo zacht?
2: Met Mark en Dennis.
0: Zo beter?
1: Nee.
0: Ja, daar kan ik ook wel weinig van veranderen. Denk ik, want dit is niet voor mij.
1: Ja, dit is niet voor mij. Ja, nee, zo gaat het.
0: Oké. Okay.
1: Ja.

0: Ja, Mulder en Mulder waren dat.
1: Je zomaar vakantie hebben.
0: Die hebben het ook over de holiday. Ja,
1: dat staat voor de deur bij jou, hè?
0: Ja.
1: Dit is vanavond dus het laatste verplichte wat je nog moet doen.
0: Ja, dit komende is echt weken. Het laatste verplichte, ja. Ja. En dan is het 3 weken... Tabé.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dus in principe moet je vakantiegeld nog even opengemaakt worden ook. Of heb je die al ontvangen?
0: Nee, die heb ik ook nog niet ontvangen, nee.
1: Oh, nou ja, oké. Okay.
0: Nee. Van alle werkgevers nog niet. Dus we hopen. Achter is een groot woord.
1: Maar... Nee, ik heb het ook nog niet ontvangen, zeg ik.
0: Niet?
1: Nee. Ik zal dus even een briefje sturen.
0: Ja, moet even naar de HR, even een afdeling, briefje sturen.
1: Maar was in juni meestal wel, hè?
0: Ja. Nee, wij krijgen het sowieso altijd pas in juli. Juni, wat is het?
1: Oh ja, geen idee al.
0: Wat is het eigenlijk?
1: Ik zou niet weten joh, wanneer...
0: Juni krijgen we
1: het. Is nu juni, ja.
0: Ja, we krijgen het in juni.
1: Oké. Okay.
0: Dus het is onderweg, heb ik gehoord.
1: Oh, gelukkig ja, maar, gelukkig
0: zie
1: maar.
0: Het allemaal wel.
1: Nou, een leuke drukke week gehad.
0: Nou, viel mee.
1: Viel mee zelfs.
0: Ja.
1: Oh, kijk, dus je kon lekker afbouwen voor jouw vakantie.
0: Ja, een klein beetje af aan het bouwen geweest.
1: Oh, ja.
0: Beetje de boel afgerond, links en rechts.
1: Ja.
0: Voor zover. En en vanmiddag om 5 uur tabé.
1: Ja, nou ja, lekker toch?
0: Ja, zeker. Ja,
1: 5 uur?
0: Lekker. Ja, we waren om 3:15 al aanwezig.
1: Ik dacht al, heb je nog overuren gemaakt ook?
0: Nee. Waarom 4 uur aan de basis? Maar,
1: nou ja, dat valt dan mee, ja.
0: Ja, dus nu even lekker 3 weken niks. Dus,
1: ja.
0: Zondag
1: naar Oostenrijk, toch?
0: Met gierende banden weg uit Nederland. En dan gaan we zien.
1: Nog wel voetbal kijken, gekeken.
0: Ik heb gisteravond wel even wat gekeken.
1: Ja.
0: Ik heb wel stukken gemist. Op een gegeven moment was het in één keer, ik denk van, het is de 60e minuut.
1: Ja,
0: laten we dan nu maar naar boven gaan, dat is ook prima. Dus zo spannend was het nog niet, maar...
1: Nee.
0: Ik heb wel even wat stukken
1: en,
0: gekeken.
1: En Formule 1 dan, want dat is natuurlijk zondag ook, toch?
0: Ja, dat is ook. Ja, dat wordt lastig, want ik moet ook auto rijden zondag.
1: Ja.
0: Dus dat wordt een lastig verhaal.
1: Nou ja, dan moet je radio aanzetten natuurlijk.
0: Dus we gaan dat wel even proberen om er iets van te volgen, maar je kunt ook terugkijken.
1: Ja, zeker.
0: De iPad gaat mee, dus wat dat betreft, ik vermaak me wel hoor. Dus,
1: ja, dat geloof ik. Dat geloof ik.
0: Dus ja. Ja.
1: Nou, mooi.
0: De laatste voor juni, voor dit jaar voor mij. Dus dan zien we daarna alweer verder.
1: Ja, er wordt vanzelf juli, hè.
0: Ja, maar de week overleefd, dus zo rommelen rustig
1: fijn,
0: verder.
1: Fijn.
0: En bij jou? Want je was dus laat.
1: Klopt, ja.
0: En een goed excuus.
1: Ik was vandaag best druk. Wat dingetjes allemaal, losse kleine dingetjes.
0: Oh, ja.
1: En er vond het net iemand nodig om... ik zou er 7:02 zijn. Dat klopt ook wel zo'n beetje met mijn planning. Oh. Maar ik werd opgehouden. De reën mevrouw 20, waar
0: dan
1: je 30 mocht.
0: Dan wat vooraf jouw huis, zeg maar, voor jou gereden.
1: Vanaf de Engweg.
0: Ja, zie ik.
1: Dan doet die Klaas Bosstraat heel lang.
0: Dat duurt het best lang, ja.
1: En ja, als je dan gaat wachten en nog een keer wachten... omdat er misschien wel een fietser aan kan komen... die er nog niet is overgerund. Dus en toen moest ze ook hierheen.
0: Ja. Wat toevallig. Maar ze wou het niet even over hebben.
1: Nee, ze wou niet mee.
0: Nee.
1: Je mag rustig beter mee.
0: Dat is een goed recht.
1: Gaan we even
0: een
1: discussie voeren. Ja. Zeg maar, we gaan wel live op de zender dan.
0: Ja. Dat zag ze nog niet zitten.
1: Nee.
0: Nou ja, dat niet toch.
1: Dan doen we het zo.
0: Dan doen we het toch zo.
1: Zeker.
0: Inmiddels is aangekomen bij het volgende.
2: De foute plaat. Nog fouter dan fout.
0: Bijna 15 minuten over de klok van 7 uur.
1: Had ik al wat dingen in de lijstjes gezet?
0: Of geen idee. Ik zag wel dat jij wat aangevuld gisteren.
1: Gisteren. Ja, dat kan kloppen, ja.
0: Maar dat klonk mij nog niet helemaal als een foute plaat achter.
1: Nee, foute plaat niet. Nee, meer stennismomentje was het, geloof ik.
0: Ja.
1: Dat dacht ik hoor. Nee, die niet. Nee, ik heb een verkeerde map, denk ik.
0: Denk het, ja.
1: Die zou wel in mijn sportlijstje gekomen zijn.
0: Oh, wauw. Dus ja, er is nog soort van een ruimte in de lijst. Het scheelt, ook die vullen we wel weer op. Maar er is zoveel.
1: Ja. Genoeg.
0: En misschien is er te veel.
1: Oh.
0: Kijk. U zoekt, wij vinden.
1: Ja,
0: en u zoekt.
1: Zeker.
0: En wij draaien.
1: Oh, ook dan nog.
0: Ja. Zeker. Voor vanavond, de 12e van juni, René Leblanc voor de foute

0: René Leblanc was dat en If I Tell You, Did I Love You. Ja.
1: We kunnen hem weer erbij zetten. Ja. Een streepje erbij op het baan.
0: Oh, wacht. Kijk, deze past beter.
1: Hoezo?
0: Beetje in de sferen komen.
1: Oh ja, zeker. De Oostenrijkse sfeer.
0: Ja. Ja, ga je van het weekend nog wat doen? Ga je naar Haaltjesdagen toe?
1: Dat is in Harderwijk dit weekend, hè? Ja. Nee, ik heb het eigenlijk niet gepland dit weekend.
0: Moet nog werken morgen?
1: Morgenochtend wel.
0: Dat is wel dom gepland dan.
1: Nou ja, op zich niet. Nee. Dat komt alleen met de gunsten van mijn eigen. Dus.
0: Oké. Okay. Oh ja. Ja, dat is tegenwoordig allemaal. Dus
1: ja, daarom. En zondag weer sporten natuurlijk. Hè.
0: Oh ja.
1: Ja. En dan zondagmiddag wou ik even met een neefje van mij gaan wandelen.
0: Oh ja. Ja, heel goed.
1: En dat is heel planning. Ja, die ging dan ook met oma Dennis ijsje eten. Dus,
0: Ja. Oh, vet, ja. Ja, op die manier.
1: Dus als het goed weer is. Door de regen gaan we niet. Natuurlijk.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen, ja.
1: Dan gaan we gewoon ijsje halen.
0: Ik hoorde ook hier nu ook al dat het ook al wel beter weer ging worden volgende week.
1: Ik weet niet, als je kijkt, dan zie je boven de 30 graden staan. Op
0: 36 graden hoor ik
1: op gegeven.
0: Ja.
1: Nou, dan ga ik lekker thuis onder de dingen zitten.
0: Dan ben ik blij dat ik het land ga ontvluchten.
1: Ja.
0: Oké, dus voor de rest dus niet een heel hectisch gek weekend.
1: Nee hoor, nog niet.
0: Niet anders dan normaal.
1: Nee.
2: God is a DJ. Mede-parochianen van het piratengeloof. Het vreugt me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio vanuit Bentelo.
0: Oh.
2: De collecte zal vandaag 1 euro bedragen. En die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen. De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn. Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap. Amen.
3: Soperstore, dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker. Oh. Of niet aan?
0: Lekker. Voor mij had vorige week niet gedaan namelijk. Vorige week was het trouwens ook niet eens. Dus
1: toen was jij er niet.
0: Dus dat heb ik
1: toen niks gedraaid. Ik had wel een piratenplaatje vorige week toch?
0: Ja, geen idee.
1: Dat dacht ik wel. Oh ja, je had
0: deze hoorde ik van de week. Ik denk, dat moeten we even
1: Bianca.
0: Onthouden. Bianca.
1: Oh, die kennen je niet dan.
0: Jawel.
1: Oh, ik ken het wel.
0: Ik dacht al. Het is een fijn deuntje.
1: Ja, zeker.
0: Niet.

0: zat vader Abraham op de achtergrond?
1: Geen idee.
0: Ja, dat heb ik wel eens gehoord. Ik
2: zit
0: weet niet
2: hoor. Ook waar we weer in, vader Abraham. Ja.
0: Dat dacht ik.
1: Zal gerust.
2: Bianca was dat, samen met Rocking with the Walkman.
0: Ja, daarom, het is wel uit een beetje uit dat tijdperk, hè?
1: Ja, het zal gerust. Hier staat 2020, nou dat zal wel iets meevallen.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: 21, oh, daar is zelfs een house mix van. Zo. Eens even kijken. Oh, nee, dit is niet helemaal het origineel waar we hier terecht zijn gekomen.
0: Nee, dat denk ik ook niet, joh.
1: Beste mevrouw, je leeft ook niet eens meer, dus dat scheelt.
2: Oh hier, tijdens de avond ons tribune met Koosje Alberts, vader Aram, Denny Christian en Corrie Konings.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nou snap ik hem.
1: Ze is niet oud geworden, 48 jaar.
0: Nee, dat is zeker niet oud.
1: Ja, jammer, ja. Bianca was dat. Samen met de Walkman.

0: uit de beste zangers.
1: Ja.
0: Stiekem gedanst.
1: Bente en Snelle.
0: Ja, origineel van Toontje Lager is toch, origineel?
1: Ja, volgens mij wel, toch?
0: Ja, ja zeker. Maar het is inderdaad een heel Toontje Lager, hoor. Dat stiekem gedanst.
1: Ja. Ja?
0: Nou ja, deze versie wel.
1: Ja, deze versie wel.
0: Vergelijk het maar eens, hè. Ja, dan kun je het horen, hè.
1: Dat is zeker waar. Ja.
0: Ja.
1: Zeker weten. Het is instrumentaaltje, hè, dit, hè?
0: Ja, zeker. Er is binnenkort natuurlijk weer Beatspool. En dit is altijd zo'n nummer, die hoor je daar altijd een keer voorbij komen. Klopt. Dus ik denk,
1: ja,
0: zal even een lijstje er weer bij
1: pakken. Ja, vandaar, ja. Dat is met een maand of zo, toch?
0: Ja, volgende maand. Precies over 4 weken, denk ik. Ja,
1: dat zal wel, ja.
0: Ja.
1: Zag er iets voorbij komen van de week, ja. Draaien ze dit dan daar ook, ja?
0: Ja. Meestal zit dit nummer wel ergens een keer in, verwerkt. Ja.
1: Oké. Okay. Het is een beetje synthesizer muziek.
0: Ja, zoiets,
1: De jaren 80.
0: Want je Walkman nog... Nee, dat is veel eerder.
1: Nog eerder?
0: Nou, begin jaren 80 misschien dan. Geen idee eigenlijk. Nou, iets 76. Ja.
1: Ja.
0: Zat in de boot.
1: Zat in de boot.
0: Ja, die paar jaar, hè.
1: Ja,

0: verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe woningen. Het aanbod bestaat uit 6 201 kapwoningen en 39 eensgezinswoningen. De verkoop van de woningen is eerder deze maand gestart. Interesseerden kunnen zich via de projectwebsite inschrijven en daar informatie vinden over het woningaanbod, plattegronden en de toewijzingsprocedure. Met een symbolische eerste schop is de uitvoering van de laatste fase van het project Noorderwold Eemvallei officieel van start gegaan. Het gebied in Oosterwold is de eerste natuurontwikkeling binnen de gemeentegrenzen van Zeewolde en moet uitgroeien tot een groene verbinding tussen Zeewolde en Almere. Het project omvat natuurontwikkeling, waterbeheer, landschapsinrichting en natuurinclusieve landbouw. Daarbij wordt onder meer gewerkt met strokenteelt en agroforestry, waarbij landbouw en natuur elkaar moeten versterken. En tot slot, omwonenden van de Smitsweg in Ermelo hebben beroep ingesteld bij de rechter vanwege de huisvesting van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in een voormalige pastorie. De bewoners stellen dat de gemeente de vereiste vergunningsprocedure heeft omzeild. Sinds eind 2025 verblijven 7 meisjes van 16 tot 18 jaar in het pand. Volgens de omwonenden past deze vorm van huisvesting niet binnen het geldende omgevingsplan. Eerder oordeelde een bezwarencommissie dat de gemeente haar besluit om niet handhavend op te treden onvoldoende had gemotiveerd. Daarop besloot de gemeente het besluit nader te onderbouwen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Dat ligt natuurlijk nog wel vrij gevoelig in Ermelo. Ja, als je niet goed met je vergunning omgaat. Dus...
4: Nee, dat horen we in Ermelo wel vaker. Hè? Ja. Ik heb voor zometeen brandweer en ambulance. Dus je mag kiezen. Hoor.
3: Mooi, heel goed. Doe eens even muziek.
4: Ja, top 40 denk ik. Hè?
3: Ik het wel, ja. Miles Smith is dit, samen met Niall Horan. En die hebben het over Drive Safe.

0: Dus dat hebben we opgezocht natuurlijk op welke plek stond in de top 40.
1: Ja.
0: Nou hoor, en samen
1: met Miles 41.
0: Ja. Dat is die best. Ze komt toch uit die formatie, Nell Smith en Nile Horan.
1: Ja,
0: god weet het ook alweer. Oh, die hebben we al gehad. Oh,
1: nee, deze hebben we al gehad, hoor. Deze hebben we al gehad.

0: Ja.
1: Dus,
0: ik zei ambulance of brand. Oh, dus ja. Je mag kiezen. Welke is dit? Twee fietsers gewond bij de aanrijding Melis-Stokelaan in Harderwijk.
1: Oh.
0: Ja, op de Melis-Stokelaan in Harderwijk zijn vrijdag rond 9 uur. Vrijdag rond 9 uur.
1: Of vorige week?
2: Recent is het.
0: Recent. Vandaag.
1: Oh,
0: ja.
1: Vandaag.
0: Ja, twee fietsers met elkaar in botsing zijn gekomen en beide betrokkenen raakten daarbij gewond. Een van de slachtoffers die liep een hoofdwond op en is door ambulancepersoneel hoe verdere behandeling meegenomen naar het ziekenhuis.
2: Ah. Staat paraat, hè?
0: Ja. Ja. Er staat niet bij of het een fatbike was.
1: Oh, hoeft ook niet per se, hè?
0: Oh ja, de politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Oh. En daarbij is ook de fatbike van een van de betrokkenen gecontroleerd.
1: Zie?
0: Onder meer op werking van de remmen en technische aanpassingen.
1: Hebben we geluisterd naar ons?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Nou, volledig bericht, hè? Wat willen we nog meer?
3: Ja. Hier is de brandweer.
0: Ja, dat was gisteravond, donderdagavond, op de Klaverkamp in Ermelo. Dat is op het terrein van zorginstelling Cerelo.
1: Oh ja.
0: De melding kwam rond 10:50 binnen bij de meldkamer. En meerdere brandweereenheden uit Ermelo en omgeving zijn ingezet om de situatie te beoordelen en eventueel de brand onder controle te krijgen.
1: Oké.
0: Ja, het incident vond plaats op het terrein van Veldwijk in Ermelo.
1: Ja.
0: En of er sprake was van daadwerkelijke brand of alleen een automatische melding is niet bekend.
1: Oh, dus er is weinig van bekend.
0: Ja.
1: Jammer. Ik lag net in bed, ja. Ik denk,
0: Met toen hoorde je ze gaan.
1: Ja.
0: En hoezo ging je toen je bed niet uit met de microfoon?
1: Nou, ik lag net koud in bed.
0: Ja, nou ja, dan had je het nog mooi gekund. Want ja, het was toch nog niet op morgen.
1: Nee, maar mijn wekker gaat dan om 5:00. Dan denk ik van, dit is leuk geweest voor vandaag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nog meer?
1: Nee.
0: Oh, nog niet. Misschien straks.

0: Hoi.
1: Gaan we verder met muziek?
0: Zometeen een kwart voor acht, stel eens een momentje. 10 voor 8, wat kan mij het schelen? Moet ik nog voorbereiden, hè? Dus je komt hier de hals op binnenwandelen.

0: Bruno Mars.
1: Ja.
0: Is dat ook nog top 40? Jawel, dat zal wel toch?
1: Nou.
0: Of niet meer misschien?
1: Wordt langzaamaan denk ik niet meer, denk ik hoor.
0: Nee.
1: Zeker. Die zitten aan mijn vakantie er nog in, hoor.
0: Jawel. Ja. Zometeen even de sterren en L.
1: Oh, ja. Zeker.
0: En vraag, had ik nou die hardstelplaat al toegevoegd?
1: Nou, denk het niet, want jij had dus voor jouw idee dit toegevoegd.
0: Ja, die
1: oh, dat al gedraaid. Dat drijfzeven verhaal. Ja, sorry, dat drijfzeven
0: verhaal. Nee, dan ga ik even kijken waar die gebleven is.
1: Ah. Nou ja, het scheelt. Ik had wel buiten zon, het scheelt.
0: Oh, kijk eens aan. Ja. Hartstikke mooi. Dat doen we die, jong.
1: Ja, mag.
0: Ga ik niet meer verder zoeken nog.
1: Nee, joh, daarom. Zonder meer tijd.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat. Ja.
0: Komende weken genoeg doen, dus.
1: Ja, zeker. Je hebt er nog zat, dus...
0: Jawel.
1: Ja. Dus dat. Ja. Oké, nou ja, verder is niks in de planning staan. Geen gekke week gehad. Jasper, waar is Jasper eigenlijk?
0: Geen idee.
1: Nee, hè?
0: Geen idee. Hij had zich alleen afgemeld voor vandaag.
1: Alleen afgemeld, ja.
0: Dus vorige week, was hij er ook niet. Dus nee. Dat zal volgende week wel gebak worden dan.
1: Dat denk ik haast, ja. Drie keer scheepsrecht natuurlijk.
0: Daarom.
1: Zometeen ook kwart vragen en stellen zo'n momentje.
0: Ja, nou, we kunnen daar, meer, hoor.
1: Daarvoor een nog wel even wat anders draaien.
0: Ja,
1: dus dat scheelt.
0: Zeker. We hebben een vol mapje.
1: Ja.
0: Wat staat er op nummer 143? Zo, even een random nummer.
1: Ach,
0: nee, die gaan we niet doen. Nee, die gaan we zeker niet doen.
1: Ik wou het zeggen.
0: Misschien moeten we de roulette er even bij maken.
1: Ja, dat kunnen we wel even.
0: Kunnen we ook weer doen, hè?
1: Dat kunnen we wel even doen, ja.
0: Zullen we even kijken of die tafel nog werkt?
1: Even kijken. Ja, hoor. Even uit het archief trekken hier. Draaien, heel
0: ja, je kunt op draaien.
1: Oh ja, nee, daar gaat hij hoor. Met de L.
0: Ja. Van hem.
1: Ja. De L. Ja, dat wordt er dan niet heel veel duidelijker van.
0: Nee, hij geeft dan niet alleen de begin dingen aan. Hè. Dat is heel vervelend is dat.
1: Ja.
0: Oh, Lijn in de Morning Show, die is altijd wel leuk.
1: Oei. Ja. Heerlijk zenuwachtig. I am a man you see and one day I will be a light in the morning sun. Will and the people.

0: Nou, wat dan? Dat was Will and the People en Lying in the Morning Sun voor ons roulette rad. Hij doet het dus nog blijkbaar steeds, dat
1: ja,
0: scheelt.
1: Ja, zeker. Hij is weer even gesmeerd, hè?
0: Ja. Ja. Ook belangrijk. Kun je nog gewoon gebruiken, hoor, de komende
1: ja,
0: weken.
1: Ja, zeker. Zeker. Zo ik alweer doen. Ik ga ze volgende week misschien ook wel mee gaan beginnen, omdat ik een heel uurtje gewoon met mijn roulette wil zitten.
0: Ik weet nooit wat eruit komt, natuurlijk.
1: Nee, daarom.
0: Ja. Maar inmiddels kwart voor zeven acht geweest.
1: Ja, ja, zeker. De zomertijd is het weer, hè?
0: Ja, ik wou dat zeggen, ja. Bij Sennis een beetje uitgekomen. Ja, ja. Kun je er niet meer van maken dan dit.

0: la. Ja. Justin de Wild was dat, samen met Outsider.
1: Ja, een zomerritje, hè.
2: Ja.
1: Die zal wel op elk festival en braderie natuurlijk alle feestjes en partijen nu wel te horen zijn, ja.
0: Ik ben er bang voor, ja. Vorige week ging prima, hoor, met de bruiloft.
1: Ja?
0: Ja, hoor.
1: Deze niet. Had je een bruiloft dan?
0: Deze niet, hoor. Niet
1: Nee,
0: dat was wel erg specifiek aangevraagd. Zo min mogelijk hartstikke helder. Dus dat ging prima.
1: Ja, ja. Waar was dat?
0: Aan de Essenburg.
1: Oh ja, hier is dat. Ja, hier, ja. Kasteel,
0: ja. Ja. Wel een beetje oude Rommeland worden, hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Viel me tegen, ja. Ik dacht altijd dat het een heel mooi ding was en bladibla, maar...
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Maar wel gezellig, heel leuk zaaltje en nou, kijk, prima. En,
1: daar doe je het voor.
0: Ja,
1: ze zijn getrouwd.
0: Ze zijn getrouwd. Ja. Leuke avond gehad. Nou,
1: hoi.
0: Geld overgemaakt.
1: Factuurtje betaald.
0: Kunnen we weer verder.
1: Ja, alles afgerond.
0: Ja,
1: dat hoort er ook bij. Perfect, joh.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Zometeen natuurlijk nog het itempje.
0: Ja.
1: Een van de belangrijkste dingetjes van vandaag.
0: Omdat het vanmiddag toch nog wel redelijk mooi weer is geweest.
1: Jawel.
0: We gaan als goed is de betere kant op.
1: Ja.
0: We gaan naar de zonnige dagen.
1: Oh, lekker.
0: En de Sunny Days van Armin van Buuren.

0: Sunny day. Ja, ik ben gisteren nog even onder de zonnebank geweest.
1: Oh,
0: heerlijk hoor.
1: Zo, was nodig, ja.
0: Nee, maar gewoon lekker. Ach, wat kan mij het schelen? Ah, kon zijn dat je dat interessant vond, toch? En jij vraagt me eens of je nog leuke dingen hebt gedaan, dus ja. Nou ja, dat dus, gisteren. Ja. Dus even kijken, tijd voor het hoogste punt van vandaag. Ja.
1: Oh, je eerst de ambulance een nieuwtje doen.
0: Nou ja, die had ik wel klaarstaan, maar ja, dat geeft niet hoor. We doen het gewoon zo. Ermelo en Harderwijk die nemen deel aan een pilot voor aangepast sporten. Nou, dat is op zich wel wat voor jou.
1: Ja.
0: Dat doe jij ook.
1: Vanaf de bank.
0: Ja, aangepast sporten. Heel veel bitterbal.
1: Ja.
0: Eens even kijken. Waterschap Vallei en Veluwe stelt een onttrekkingsverbod in door aanhoudende droogte.
1: Hoop.
0: Dus of je je grond op uit wil zetten, Mark.
1: Ja, dat kan.
0: In principe betekent dat toch?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Waarom moet het allemaal zo moeilijk dan? Ja. En de coalitiepartijen in Ermelo die verwachten een akkoord op 8 juli.
1: Waarvan?
0: Nou ja, een gitaarakkoord denk ik.
1: Oh, wel weet.
0: CDA in Ermelo en de ChristenUnie.
1: Oh, een coalitieakkoord.
0: Ja, ja. Coalitie, wat dacht jij dan?
1: Ik zit niet te luisteren.
0: Nou, ach. Defensie-eenheid uit Ermelo, die mogelijk naar de nieuwe megakazerne gaat in Zeewolde.
1: Ja.
0: Ja, dat kan, hè. En Harderwijk die sluit 2025 af met een overschot van ruim 15 miljoen euro.
1: Ja.
0: En OMF die organiseert een zendingsconferentie in Putten. Misschien nog wel leuk voor jou. Conferentie.
1: Ik krijg het er niet eens uit, nee.
0: Conferentie. Zal ik het hele bericht er even bij pakken? Misschien leuk?
1: Ja, vind ik niet.
0: Nee, ik ook niet. Ik heb geen idee wat het is.
1: Ik ben bang dat het heel anders is dan wij denken aan.
0: Ja, dus, ik zie het. Ja. Het is het zendingswerk in Oost-Azië.
1: Ja,
0: en het evangelie verkondigen.
1: Ja. Nou ja, goed. Gelukkig zijn daar mensen voor die het leuk vinden. En dat is belangrijk. Want dat is ook goed om te doen.
0: Als je zeker.
1: Als je het leuk vindt natuurlijk. Dat is ook belangrijk. We kunnen dan misschien net half eentje doen. Nou, Het wordt echt half één. Ja, half één wordt dat er
0: eentje. Oh ja, nou ja, doen we daar joh.
1: Doen we een heel klein stukje van Talk to You van Another.

0: Het was wel een hele korte versie van de Adder 45 en Talk to You. Want het is bijna 8 uur.
1: Ja.
0: Dat brengt ons natuurlijk bij het einde van dit welgestaand hoogprogramma. Dus aan alle goede komt een eind. Zo ook aan dit programma. Ja, we gaan de vakantieperiode in.
1: Heerlijk. Ja.
0: We houden er mee op.
1: Ja. Sommigen zijn gewoon aan het werk nog, hoor.
0: Gelukkig. Sommigen moeten het
1: dus, ik ben er volgende week in elk geval op dan.
0: Ja, fijn. Misschien dat Jasper er dan ook wel weer een keer is.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Kan zijn.
1: Zou leuk zijn.
0: Ze deelt nog wel druk samen met werk, denk ik. Want ze zit ook volgens mij met die verhuizing.
1: Oh ja, dat zou wel, ja.
0: Dat ze ook langzaamaan gaan beginnen.
1: Nou, voordat we worden afgekapt, fijne vakantie.
0: Ja.
1: En rij voorzichtig.
0: Gaan we het ons best doen.
1: Ja. En je kunt inbellen, hè, dat weet je.
0: Ja, dat weet ik.
1: Nou, tot volgende keer.
2: Met Mark en Dennis.
3: Zo. En nu maar knus naar jullie warme nestjes.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Ik heb al 13 seconden.
1: Tja.
0: Goed weekend.
4: Mariette Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150. 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
5: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder. En dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
4: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
6: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er, daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
4: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden, dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Ter hoogte van Knoopend Waterberg staat een auto in brand. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
10: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
8: Met Marcel Hergaarden.

we zijn weer begonnen met een nieuwe aflevering van de Flashback Radio Show. We starten met Thelma Houston en If You Feel It, een track uit de 80's. Oud werk, nieuw werk, je hoort het hier in deze show. 2 uur lang op jouw radio, From East to West, met Mr. J. Caruso en Walter G.

En je hoorde de Dazzband hoor hier in de Flashback Show. En de One for Fun uit de 80's. Natuurlijk ook nieuw werk vandaag. Hier is Down to Earth en Sweet Surrender.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De brandweer is donderdagavond uitgerukt voor een brandmelding aan het Klaverkamp in Ermelo op het terrein van zorginstelling Cerelo. De melding kwam kort voor 11 uur binnen bij de meldkamer van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Meerdere brandweereenheden uit Ermelo en omgeving zijn ingezet om de situatie te beoordelen en eventuele brand onder controle te krijgen. Over de aard en omvang van de melding is nog geen nadere informatie bekend. Het incident vond plaats op het terrein Veldwijk in Ermelo. Of sprake was van een daadwerkelijke brand of alleen een automatische melding is nog onbekend. Er zijn geen meldingen van gewonden. Op de Melis Stokelaan in Harderwijk zijn vrijdagochtend rond 9 uur twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Daarbij raakten beide betrokkenen gewond. Een van de slachtoffers liep een hoofdwond op en is door ambulancepersoneel voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer is ter plaatse nagekeken door hulpdiensten. Het is nog onbekend of het tweede slachtoffer ook naar het ziekenhuis is vervoerd. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Daarbij is ook de fatbike van een van de betrokkenen gecontroleerd, onder meer op de werking van de remmen en mogelijke technische aanpassingen. En tot slot, op het Fontanusplein in Putten is een witte anjerperk officieel onthuld door burgemeester Henk Lamboy. Met de opening krijgt de gemeente een blijvende plek ter ere van veteranen die zich hebben ingezet voor vrede, vrijheid en veiligheid. Het bloemenperk is aangelegd als symbool van waardering en dankbaarheid. De witte anjer staat in ons land voor respect voor militairen die hebben deelgenomen aan oorlogen, vredesmissies en andere militaire operaties. Het witte anjerperk krijgt later deze maand een rol tijdens de regionale Veteranendag Noord- en West-Veluwe. Tijdens die dag zijn veteranen uit de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Putten en Zeewolde te gast in Putten en kunnen zij het monument bezoeken.
2: En nu, ladies and gentlemen, Flashback Show.

En we zijn weer begonnen met een nieuwe aflevering van de Flashback Radio Show. We starten met Thelma Houston en If You Feel It, een track uit de 80's. Oud werk, nieuw werk, je hoort het hier in deze show. 2 uur lang op jouw radio, From East to West, met Mr. J. Caruso en Walter G.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
2: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
1: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
3: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Flashback Radio Show.
4: Met Marcel Hergaarden.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Het is een aantal tracks uit de 80's achter elkaar aan. De laatste was Ollie and Jerry, Breaking, and There's No Stopping Us. Daarvoor natuurlijk Dan Hartman, We Are The Young, en Axel F. Axel Foley. Hoorde je in de

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Rotary Ermelo Putten organiseert morgen de derde editie van de Rotary Fietstocht. De route van zo'n 45 kilometer voert deelnemers langs diverse locaties in de regio en staat in het teken van twee goede doelen. De opbrengst van de fietstocht gaat naar Stichting Het Vergeten Kind met projecten voor kinderen in Ermelo en Putten en naar Stichting MAGO, een school voor kansarme jongeren in Kenia. De start is tussen 10:30 en 11:00 op het Fontanusplein in Putten. Inschrijven kan online of op de dag zelf bij de startlocatie. De gemeenten Ermelo en Harderwijk nemen deel aan de landelijke pilot Uniek Sporten Centraal Loket. Met het initiatief willen beide gemeenten sporten voor inwoners met een beperking toegankelijker maken. Via het loket kunnen inwoners ondersteuning krijgen bij het vinden van een passende sport en de benodigde sporthulpmiddelen. De gemeenten blijven het eerste aanspreekpunt en verwijzen inwoners vervolgens door voor verdere begeleiding. De pilot loopt tot en met 2028. Het moet zorgen voor een eenvoudiger en meer uniforme aanpak. En tot slot, op de Voorthuizenstraat in Putten is donderdagavond een automobiliste gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. Dat gebeurde rond 9:30. De bestuurster verloor in een bocht de controle over haar auto, waarna het voertuig tegen een boom botste en begon te tollen. Een tegemoetkomende bestelbus wist een aanrijding te voorkomen. De vrouw is door ambulancepersoneel behandeld en voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe.

Goed dat je luistert tot de Flashback Radio Show. Dit was Tommy Glasses samen met George Montiel en Joan Laya. Universal Flow. We gaan een 2026 remix draaien van Melissa Morgan. Dit is de Fool's Paradise in the Save the Robots remix.

Hey, top dat je luistert naar de Flashback Claire. Yo, show. Luister hier, nou, ik struikel er bijna over. Foster Roke was dit, samen met Beverly Skeet. En Here for That, de laatste track. Daarvoor natuurlijk Z-Soul en I Want Your Love In. Nu gaan we even Dr. Pekka draaien. Hier is Loose Ends, Hanging on a String.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Omwonenden van de Smitsweg in Ermelo hebben beroep ingesteld bij de rechter vanwege de huisvesting van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in een voormalige pastorie. De bewoners stellen dat de gemeente de vereiste vergunningsprocedure heeft omzeild. Sinds eind 2025 verblijven 7 meisjes van 16 tot 18 jaar in het pand. Volgens de omwonenden past deze vorm van huisvesting niet binnen het geldende omgevingsplan. Eerder oordeelde een bezwarencommissie dat de gemeente haar besluit om niet handhavend op te treden onvoldoende had gemotiveerd. Daarop besloot de gemeente het besluit nader te onderbouwen. Met een symbolische eerste schop is de uitvoering van de laatste fase van het project Noorderwold-Eemvallei officieel van start gegaan. Het gebied in Oosterwold is de eerste natuurontwikkeling binnen de gemeentegrenzen van Zeewolde en moet uitgroeien tot een groene verbinding tussen Zeewolde en Almere. Het project omvat natuurontwikkeling, waterbeheer, landschapsinrichting en natuurinclusieve landbouw. Daarbij wordt onder meer gewerkt met strokenteelt en agroforestry, waarbij landbouw en natuur elkaar moeten versterken. En tot slot, de wijk Harderweide in Harderwijk wordt verder uitgebreid met de vierde fase van het project Buitenleven. In deze fase worden in totaal 45 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Projectontwikkelaar Slokkervastgoed is verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe woningen. Het aanbod bestaat uit 6 201 kapwoningen en 39 eensgezinswoningen. De verkoop van de woningen is eerder deze maand gestart. Interesseerden kunnen zich via de projectwebsite inschrijven en daar informatie vinden over het woningaanbod, plattegronden en de toewijzingsprocedure. En tot zover het...
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa, om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
1: Ik vind dit een gestructureerd proces, wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
0: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Rotary Ermelo Putten organiseert morgen de derde editie van de Rotary Fietstocht. De route van zo'n 45 kilometer voert deelnemers langs diverse locaties in de regio en staat in het teken van twee goede doelen. De opbrengst van de fietstocht gaat naar Stichting Het Vergeten Kind met projecten voor kinderen in Ermelo en Putten en naar Stichting MAGO, een school voor kansarme jongeren in Kenia. De start is tussen 10:30 op het Fontanusplein in Putten. Inschrijven kan online of op de dag zelf bij de startlocatie. Op de Voorthuizenstraat in Putten is donderdagavond een automobiliste gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. Dat gebeurde rond 9:30. De bestuurster verloor in een bocht de controle over haar auto, waarna het voertuig tegen een boom botste en begon te tollen. Een tegemoetkomende bestelbus wist een aanrijding te voorkomen. De vrouw is door ambulancepersoneel behandeld en voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. En tot slot, met een symbolische eerste schop is de uitvoering van de laatste fase van het project Noorderwold-Eemvallei officieel van start gegaan. Het gebied in Oosterwold is de eerste natuurontwikkeling binnen de gemeentegrenzen van Zeewolde en moet uitgroeien tot een groene verbinding tussen Zeewolde en Almere. Het project omvat natuurontwikkeling, waterbeheer, landschapsinrichting en natuurinclusieve landbouw. Daarbij wordt onder meer gewerkt met strokenteelt en agroforestry, waarbij landbouw en natuur elkaar moeten versterken. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.